0: Het is 10:00.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, alasen.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, alasen.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TDC business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
0: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal. Maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-03-07.

0: Hé, hey, heb je gehoord? Je hebt niet gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.
1: Mi radio na shalom. Me begunu unok prefur pure dape. No sana a problem.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Abba Vader, aan het einde van deze week willen we u dankzeggen voor alle gebeden die we hebben mogen opzenden. We willen u niet alleen bedanken voor al deze gebeden, maar we willen u ook danken voor alle verhoorde gebeden. We willen u danken voor gebeden die u nog niet verhoord hebt. Danken voor alles wat u reeds verhoord hebt. Dank u wel voor alle doorbraken. Dank u wel voor alle veranderingen. Dank u wel voor alle harten die u hebt aangeraakt. Voor alle levens die u hebt veranderd. Dank u wel dat vele hun gebedsleven is veranderd. Dat vele hun geestelijk leven een nieuwe dimensie is ingegaan. Ze zijn getriggerd in deze afgelopen week om meer en meer tijd door te brengen in uw tegenwoordigheid. Om uw aangezicht te zoeken, om tot u te roepen, om tot u te bidden. Elk moment, elke gelegenheid die ze krijgen, dat ze dat op een waardige wijze mogen benutten. Ik dank u wel dat hier vele van uw kinderen het besef hebben ontvangen of hebben gehad in hun hart. Dat ze zich meer en meer moeten overgeven aan u in volle overgave. Dat ze u moeten dienen vanuit een rein en heilig hart. Dat ze u moeten dienen vanuit een toegewijd leven. En dat ze vanuit hun hart, een diep in hun hart, een diep en heilig ontzag voor u mogen hebben. Dat de vrees voor u is toegenomen in de levens van vele van uw kinderen. Die het niet zo nauw meer namen met de dingen van u. Maar ik dank u wel, mijn God, dat Heer, u nieuwe dingen hebt gedaan in vele levens. Dat anderen een nieuwe commitment hebben gemaakt met u. Dat anderen hebben gezegd, ze willen verder gaan en hoger op gaan met u. Ik dank u voor al mijn broeders en zusters. Zij die nog grappen maakten, Heer. Dat ze het besef in het hart zullen hebben. Dat het nu geen tijd meer is om grappen te maken. Maar dat het tijd is om ernstig te worden. Om dwars door alles u waarachtig te dienen. Dat ze zullen beseffen dat ze niet alles achterwege moeten laten. En u waarachtig gaan dienen. Zij die nog bezondigen. Zij die nog bezig zijn met zaken die u niet behagen. Ik bid mijn God dat al deze broeders en zusters van me, mijn God, tot het besef zullen komen dat zij zo niet verder kunnen. Maar dat ze ernstig moeten zijn in u. Dat ze u moeten dienen met alles wat in hen is. Met geheel hun hart, ziel, verstand en kracht. Dat ze zichzelf volkomen moeten overgeven aan u. En dat er in hun hart een diep en intens verlangen zal zijn om u te behagen. O mijn God, we hebben reden genoeg om u te danken. We hebben reden genoeg om u te prijzen, te eren, te verheerlijken, te verhogen en te aanbidden. Niet van wat u hebt gedaan, maar vanwege wie u bent. Wij beseffen, o mijn God, dat wij geen betere plaats zouden hebben dan bij u. Dat er geen andere God is waar wij ons kunnen nederbuigen dan u, de enige waarachtige God. De God die hemel en aarde gemaakt heeft. En de God die zei, alles wat u geschapen hebt was goed. En u zei op een gegeven moment, laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. Deze God dienen wij. De God die de aarde en alles wat daarop is, in zes dagen, gecreëerd heeft. En op de zesde dag gerust liet. We danken u, mijn God, dat u ons hebt geaccepteerd als uw zonen en uw dochter. En daarom bid ik dat wij allen onze uiterste best zullen doen om u te behagen in alles wat we doen. Om u te verheerlijken en te verhogen en u te aanbidden. Dat wij ons leven mogen stellen als een offerande aan u. En u alle ruimte geven om Heer en Meester te zijn in ons leven. Is mijn gebed in de wonderbare en machtige naam, die is boven alle andere naam, de naam van Jezus. En deze avond eindigen we om te zeggen, we houden van u, Abba Vader. We houden van u. Zonder u zijn we niks. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

1 Petrus 5, vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finan con facile.

0: Het is 11 uur.
1: Taihori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk. Het eerste wonder verrichtte de Heer niet op een verjaarwissel of een berie, maar op een bruiloft in het stadje Cana. Als hij het huwelijk niet belangrijk vond, was hij daar niet geweest. Hij was bovendien met zijn leerlingen uitgenodigd. Dit mochten ze niet missen. En om te benadrukken dat het feest niet mocht stoppen, zorgde hij ervoor dat het tekort aan wijn werd opgeheven. Wijn verwijst naar de vreugde die de gelovige zal ervaren als het uiteindelijke rijk van de Messias een feit is. In het Oude Testament worden de vruchten van de wijnstok gezien als een bijzonder geschenk van God, omdat wijn, volgens Psalm 104, de harten van de mensen verblijdt. Het is alsof de Heer Jezus door het wonder van water in wijn te veranderen zegt: in jullie huwelijk mag de vreugde doorgaan. Anomuzukba. In Matteüs 19 vers 6 benadrukt hij: ze zijn niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk.
2: Taihori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: Hallo, ik ben Birko. Ik

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Een Goed Begin. Beste luisteraars, geliefden, vrienden. Het is weer een voorrecht om in uw huiskamer te zijn of luistert u naar de radio, in uw auto. Het is weer een mooie dag. De Heer heeft ons in leven gehouden en we danken hem voor deze zegen die we hebben ontvangen natuurlijk. Want het leven is inderdaad een geschenk. Hè? We kunnen niets doen om het te verdienen. Maar God geeft het aan ons. Oké. We zijn al een

5 dagen bezig met een heel bijzonder thema. En het thema is groeien in onze relatie met God. Groeien in onze relatie met God. En gisteren hebben we gesproken over blijven in Christus. Ja, Christus is de wijnstok. En wij zijn de ranken of de takken. En vandaag willen we praten over het sap. Het sap dat in de plant is, die ervoor zorgt dat we natuurlijk fris en groen mogen blijven en vrucht mogen dragen. Ik wil vandaag met u bidden en God vragen om ook zegenend in ons midden te zijn. Vader in de hemel, dank u wel voor deze nieuwe morgen. Dank u wel, Heere, voor uw zegeningen die elke dag nieuw zijn. Vader, ook vandaag willen we aan u opdragen de dag, het verloop van de dag, onze dagelijkse werkzaamheden, dat we die ook aan u willen wijden, o God, en dat alles mag gaan zoals u dat wil. Vandaag willen we ook een bijzonder onderwerp behandelen. En ik bid, Heer, dat u bij ons mag zijn, dat u onze harten mag openstellen, o God, om uw woord te horen en dat we daders mogen zijn van uw woord. Zegent u elk een die in mijn gehoor is op een bijzondere manier. In Jezus' naam. Amen. Ja, vandaag praten we over het sap. Nou, vertoeven in Christus kan soms voelen als een van de moeilijkste dingen om te doen. We weten misschien dat we dit nodig hebben, maar de drukte van het leven trekt ons mee in de stroom en het voelt allemaal te zwaar. God volgen kan de grootste last ooit lijken, vooral voor diegenen die lastiggevallen worden door iemand die hen probeert over te halen Jezus te volgen. Dit soort religie kan aanvoelen als gezoeg, omdat het allemaal draait om uiterlijke handelingen in plaats van wat er in het hart zit. Dit is geen relatie waar God naar verlangt. Hij wil graag een relatie die is gebaseerd op wederzijdse liefde, niet alleen op regels, een gekozen relatie waarin hij jou eerst koos, gebaseerd op liefde en vrije keuze. Ja, misschien praten we heel gemakkelijk over het feit dat we in Christus moeten blijven. Hè? Maar het kan soms inderdaad een van de moeilijkste dingen zijn om te doen. We leven in heel andere tijden. De technologische vooruitgang. We zijn eigenlijk omringd door social media, door heel snel van nieuws te worden voorzien. We willen eigenlijk alles direct hebben. Ja? We zijn zo ingesteld nu dat we hebben soms bijna geen tijd om naar lange video's te kijken. We willen alles in 30 seconden. Moet kunnen passen op onze status om te delen. Iets van 30 seconden moet genoeg informatie zijn. Zo, ja, ze hebben geen. Het geeft meer adrenaline als je korte stukken moet lezen. Het geeft je meer zin om het af te krijgen. Door de drukte van het leven, ja, worden we soms overspoeld. En het blijven in Christus wordt dan uitdagend. Of inderdaad, als iemand erop aandringt of blijft aandringen dat je Christus moet volgen. Bijvoorbeeld je volgt Christus niet, maar er wordt zoveel druk op je uitgeoefend dat je een set van regels moet gaan volgen om Christus te behagen. Dat is niet een relatie waar God blij mee is, over is. Hij wil een relatie dat gebaseerd is op wederzijdse liefde.

And but faith that he owns is he focus, yeah, marked of Mutsu saying that when an ant would heave up at faith that he owns he focus on lift the hammer and seeker respected the onze vrije keuze. Nou, soms zijn we misschien gedeeltelijk verbonden met de wijnstok, maar niet echt met elke vezel van ons wezen. We gaan wellicht naar de kerk, we bidden en doen wat we weten dat goed is, maar van binnen voelen we ons verschrompeld. De waarheid is dit, we kunnen onszelf niet dwingen in Jezus te blijven, net zo min als een tak zich kan verbinden met de wijnstok. God hield eerst van ons. Hij deed de eerste stap. Onze reactie is altijd een reactie op wat God eerst voor ons heeft gedaan. Ja? Bijzonder is dat we, ik had het volgens mij eerder al uitgelegd, dat we drie type mensen hebben als we kijken naar hoe ze in relatie staan met God. Eén is dat iemand die helemaal geen relatie heeft met God, die is de natuurlijke mens. Ja, voordat wij christenen zijn geworden, waren we eigenlijk natuurlijke mensen. Als we Christus accepteren in ons leven, kunnen we of vleeselijk of geestelijke mensen zijn. Maar vleeselijke mensen zijn, ja, mensen die naar de kerk komen. Ja, ze komen naar de kerk, ze luisteren naar de dienst, ze gaan weer weg. Door de week zijn ze misschien minder religieus. Ze doen gewoon mee met de tradities van de kerk of met de speciale rituelen van de kerk. Maar verder doen ze niet veel aan missiewerk, etc. En dan heb je de geestelijke mens. De mens die ervan bewust is dat we leven vanuit de kracht van de Heilige Geest. Zo, het kan best wel zo zijn dat, ja, dat we naar de kerk gaan, we doen wat we weten wat goed is, maar van binnen voelen we ons verschrompeld. Het lijkt alsof we geestelijk niet groeien. En we kunnen onszelf niet dwingen om in Jezus te blijven. Het is een reactie van wat God voor ons doet. Ja? God hield eerst van ons. Hij deed de eerste stap. Zo, onze reactie is altijd een reactie op wat God eerst voor ons heeft gedaan. Als je bekijkt hoe een wijnstok in de winter overleeft, luistert u naar deze vergelijking, leer je een fascinerend feit. De knoppen op de takken

gedaan. Als je bekijkt hoe een wijnstok in de winter overleeft, luistert u naar deze vergelijking, leer je een fascinerend feit. De knoppen op de takken

0: daarover. Nogmaals van harte welkom, luisteraars. Laat ook even weten nogmaals van waar u luistert, dat u aan het luisteren bent. Ik hoop dat u mag genieten van dit gesprek, van dit interview. Ik wil beginnen bij u als gesprek, de heer Dimitris. Misschien kunt u zelf even voorstellen aan de luisteraars.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ten eerste, hoe gaat het met u? Laat ik dat eerst vragen.
1: Ja, het gaat lekker. Goedemorgen, luisteraars. Ik ben Dimitri Treudeman.
0: Oké, pastor.
1: Yes, ik ben 33 jaar oud.
0: Wow.
1: Bedienende onder apostel Eugenia Daanson van Tender Samenkomst. Yeah. Yes. Okay. En ik ben van beroep politieambtenaar.
0: Oh, wow.
1: Yes.
0: Oké.
1: Dat is het zo.
0: Yes. Oké, geweldig. En dan gaan we even naar uw vrouw. Misschien kunt u ook uzelf even voorstellen. Voel u vrij. Wie bent u? Waar komt u vandaan? Misschien kunt u een beetje vertellen.
2: Goedemorgen, luisteraars. Ik ben pastor Sherida Treudeman Denneveld. Ik zeg lekkertjes niet hoe oud ik ben. Dat doen vrouwen meestal niet, hè?
0: Mm-hmm.
2: Ik ben moeder van 7 kinderen.
0: Oké, wauw.
2: En ja, ik werk.
0: Yeah.
2: Ik heb zelf een business.
0: Mm-hmm. Is goed. 7 kinderen, zegt u.
2: Jawel. Hoe? 1 meisje en 6
0: meisje,
2: jongens.
0: Wow, dus echt een prinses.
2: Jawel.
0: Ja?
2: Ja.
0: Wordt ze verwend door de broers?
2: Helemaal.
0: Ja.
2: Zij is, men zegt van, zij is de tweede moeder.
0: Ja. Is ze de oudste,
2: gezin.
0: Jongste?
2: Mee? Zij is de oudste.
0: Oh.
2: Zij is de oudste.
0: Ja.
2: Ze woont wel apart.
0: Okay.
2: Als ik daar een fluitje geef van, mama kan niet meer. Dan is ze daar.
0: Yes. Oké.
2: Ja.
0: Oké, mag ik een beetje weten de leeftijden van uw kinderen?
2: Oh ja, Raisa is 30.
0: Ja.
2: Dan heb ik dan die 2 jongens die volgen, Timothy en Orville.
0: Oké.
2: 26, 24.
0: Ja.
2: En dan hebben we Jonathan.
0: Mm-hmm.
2: Die is 19, hij wordt 20.
0: Ja.
2: We hebben dan Irvin.
0: Mm-hmm.
2: We hebben...
0: Kunt u nog bijhouden? Weet u nog
2: ja, dus vroeger liep ik met een kaartje, met al hun geboortedaten.
0: Ja.
2: En dan hebben we Saverio.
0: Ja.
2: En dan hebben we Deshaun.
0: Deshaun, oké.
2: Okay.
0: Deshaun is de jongste.
2: Ja.
0: Hoe oud is Deshaun?
1: 10
2: jaar.
0: Oké. Ze zijn allemaal al... Kunnen ze ook voor zichzelf zorgen.
2: Ja, mooi.
0: En is het zo ook soms als u iemand wilt roepen dat u verkeerde naam zegt, dat is eerst allemaal langs gaat voordat u bij de juiste...
2: Helemaal. Ja, en dan geven ze geen antwoord. Ze weten wel wie ik moet.
0: Ja. Ze laten gewoon zeggen, oké. Vervelend.
2: Ja.
0: Even kijken, laten we beginnen bij u. Misschien kunt u een beetje vertellen hoe u tot bekering bent gekomen.
2: Wauw.
0: Ja, ik ben altijd nieuwsgierig hoe mensen tot bekering zijn gekomen, want het is alsof God ons opzet, weet u, een complot, iets opzet en dan op een of andere manier zijn we er voor gevallen en ze hebben we het beste meegemaakt in ons leven. Dus,
2: helemaal.
0: Ja, brand los, vertel een beetje van hoe is het gegaan, waar komt u vandaan, hoe was uw jeugd en dan...
2: Oké. Ik heb geen moeder meer. Mijn moeder is overleden.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb wel nog mijn vader.
0: Ja.
2: Maar die woont niet samen met ons. Hij is helemaal op het Siralco-project.
0: Oké.
2: Maar...
0: Waar ligt dat precies? Siralco?
2: Op Para.
0: Para, oké.
2: Ja, op Para.
0: Dat is goed. Dat ken ik.
2: Mijn moeder was verpleegster.
0: Mm-hmm.
2: Mijn vader heeft op Siralco gewerkt.
0: Ja.
2: En we hadden een vrij redelijke jeugd.
0: Mm-hmm.
2: Strenge opvoeding.
0: Uit een gezin van?
2: Uit een gezin van 4 kinderen.
0: 4 kinderen, oké.
2: Met mijn moeder hoor. Mijn vader had dan...
0: Juist.
2: Een strenge opvoeding gehad. Ik kreeg mijn meisje toen ik ongeveer... Ja, toen ik 20 was. En ik was... Laat me zeggen, een koppig kind.
0: Ja.
2: Maar God heeft altijd een plan, hè.
0: Amen.
2: En ik was ongeveer 30, denk ik, ja.

0: in een huwelijk gestapt.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben in die huwelijk gestapt en begin ging alles goed, hè?
1: Ja.
0: En alles ging goed, maar na de laatste 4 jaren kreeg ik plotseling hel.
1: Mm.
0: En in die 4 jaren ben ik heeft mijn ex-man me gebracht naar een familie Daarson, maar niet mijn apostel.
1: Oh, okay.
0: En we zijn gegaan voor counseling.
1: Ja.
0: En ik kende de Heer nog niet.
1: Okay.
0: En hij heeft me gebracht en de Pasen zusters zijn nu apostelen.
1: Mm-hmm.
0: En apostel Lilian heeft tot me gesproken.
1: Yeah.
0: En het klikte gelijk met ons.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: En ze heeft me toen gezegd van kom de volgende dag, we gaan naar de gemeente.
1: Ja.
0: Ik ben gegaan.
1: Vrijmoedig, ja. Nee.
0: En ik heb de Heer ervaren daar. Mm-hmm. Ik heb toen gelijk gegrepen.
1: Wow. Yeah.
0: En ik heb nooit meer losgelaten.
1: Ja,
0: het is nu 15 jaar.
1: Mm-hmm. Kunt u een beetje omschrijven? Terug. Hoe bedoelt u? U heeft de Heer ervaren.
0: Ik heb een rust ervaren, toch?
1: Okay.
0: En vrede.
1: Ja, ja.
0: Dat alles goed zou komen.
1: Ja, toch? Ik hoor wat u zegt.
0: En ik heb vastgegrepen.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: En ik heb ik begon te aanbidden, te praten met de Heer. Ik heb een vriend gevonden.
1: Ja.
0: Want ik, het was een moeilijke relatie.
1: Mm-hmm.
0: Er was geweld, er was van alles.
1: Mm-hmm.
0: Maar de Heer heeft tot me gesproken en hij zei me van alles komt goed.
1: Ja.
0: En het werd moeilijker.
1: Mm-hmm. Komt tot bekering, wat zwaarder.
0: Ja, het werd moeilijker. Mm-hmm. En ik dacht van, wat is dit? Maar in mijn hart had ik een vrede van, hou vol, het komt goed.
1: Ja, amen. Wow.
0: En ik heb 4 jaren lang op de balkon gebeden. Ik stond 3 uur in de ochtend op.
1: Amazing.
0: En ik ging op de balkon, letterlijk 4 jaren, elke dag.
1: Mm-hmm.
0: Op de balkon en ik sprak tot de Heer. En ik zong en ik sprak. En dan,
1: mooi hoor.
0: Wanneer ik aan het werk ging, ging alles. Ik voelde me dan helemaal, weet je, recharged.
1: Ja.
0: Alles, ik kan alles aan.
1: Bent u een worshipper?
0: Helemaal.
1: Ja. Okay.
0: Ja, en die band en die relatie tussen mij en de Heer werd sterker.
1: Ja.
0: En de Heer zei me altijd, je gaat geen echtscheiding, want ik bad van Heer, haal me hieruit.
1: Ja.
0: Als deze man mijn man is, laat de liefde tussen ons komen, want u bent de Heer van liefde.
1: Mooi.
0: Maar als het niet mijn man is, haal weg.
1: Mm-hmm.
0: En de Heer zei me, maar jij gaat geen echtscheiding.
1: Oké.
0: En er is iets dat de Heer altijd wees stil.
1: Yeah.
0: En wees dat ik God ben.
1: Yeah.
0: Overal waar ik liep, op bussen, een programma, of die tekst, of iemand stuurt het voor me. Altijd zei hij me dat.
1: Ja.
0: En plotseling kreeg ik een briefje van, we gaan scheiden.
1: Yeah.
0: En ik zei, dank je Jezus. Deze God is, hij is machtig.
1: Ja,
0: we moeten gewoon volharden.
1: Ja.
0: En nooit opgeven.
1: Ja.
0: Want misschien is het vlak daar.
1: Mm-hmm.
0: Die overwinning had ik opgegeven, want het is 4 jaren dat ik heb gebeden.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: En al het geweld ging door.
1: Ja, oké.
0: En het werd erger.
1: Maar was het een broeder? Was het een?
0: Nee. Maar hij heeft me gebracht. En daar geloof ik dat Gods plan. Daar zie je Gods plan.
1: Juist.
0: Toch?
1: Mm-hmm.
0: Daar zie je Gods plan.
1: Maar waarom heeft hij u gebracht dan?
0: We zijn gegaan voor die counseling, want het ging niet goed. Want ik wilde eruit.
1: Ja,
0: ik was in de wereld en ik zou wel weggaan.
1: Get it. Ja.
0: Maar hij kende die mensen door zijn broer. Want zijn broer ging dan naar de gemeente.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: En die broer zei van nee, kom.
1: Ja.
0: De bedoeling, denk ik, was ook dat hij tot bekering zou komen.
1: Mm.
0: Maar hij heeft niet vastgehouden.
1: Oh, okay.
0: Maar ik heb vastgehouden.
1: Ja,
0: ik ben gebleven.
1: Ja.
0: En ik ben apostel Lilian heel erg dankbaar en haar man.
1: Shout out to apostel Lilian.
0: Dat ze hun tijd hebben genomen met ons.
1: Tuurlijk, wauw.
0: En dat ik vandaag, ja.
1: Mag zijn waar u bent.
0: Mag zijn waar ik ben.
1: Ja, ja, oké. Okay.
0: En ja, dat is het zo'n beetje.
1: Ja, geweldig, oké. Okay. We gaan zometeen ook, denk ik, praten. Want dit zijn ook dingen waar ik had een koppel hier in ons midden. Ja. Ook als gast. En hun story, hoe ze elkaar hebben ontmoet.
0: Ja.
1: En zo. En was geweldig. En mensen waren van, wat? Geloof me. Ja. Dus de luisteraars waren echt bemoedigd en onder de indruk. Maar het was een heel mooi verhaal hoe ze elkaar hadden ontmoet. En hoe de Heer het had opgezet ook, weet u. En ook hoe ik een beetje heb gehoord. Hoe de Heer u in dit geval heeft opgezet tot bekering te komen.
0: Ja.
1: En, maar heel mooi. Dus daar gaan we later ook dan over praten.
0: Ja, wel, ja.
1: Maar laten we even gaan naar onze Pastor Dimitrich, hè?
2: Yes.
1: Spreek ik het goed uit?
2: Ja, Dimitrich is goed.
1: Okay. Yes. Ja, misschien kunt u ook een beetje vertellen van, ja, dus misschien een beetje ook over uw jeugd. Uit wat voor gezin u komt. En dan een beetje naar uw bekeringsverhaal.
2: Oké, ja. Over mijn jeugd. Ik heb een vrij rustige jeugd gehad. Opgegroeid. Met mijn oma gebracht naar de EBG.
1: Ja. Yeah.
2: Toch, dus kerkelijk opgevoed.
1: Mm-hmm.
2: En vrij rustig, samen met mijn broertje en ik. Mijn moeder heeft het alleen moeten doen. Mm-hmm. Uiteindelijk, mijn bekering is echt begonnen toen ik deze mooie vrouw heb ontmoet.
1: Oké, okay, wauw, geweldig.
2: Ja. Mm-hmm. En,
1: dus ondanks dat u naar de kerk ging. Christelijk was opgevoed, EBG... zegt u toch van, mevrouw heeft me echt tot bekering gebracht.
2: Ja.
1: Waarom zegt u dat zo?
2: In het begin was het gewoon gaan.
1: Mm-hmm.
2: Horen van de Bijbel lezen.
1: Ja.
2: Maar nooit echt mezelf overgegeven om de Heer daadwerkelijk zo serieus te gaan dienen.
1: Get it.
2: Maar nadat ik haar heb ontmoet...
1: Ja.
2: Dan heb ik een hele andere kijk op de wereld.
1: Mm.
2: Ik heb de Heer op een hele andere manier leren kennen. Ik dacht van, wauw, dit is eigenlijk waarnaar ik zocht.
1: Dus
2: ik heb het al sinds van tevoren gezegd van Takere.
1: Mm-hmm.
2: Ik wil eens wel op die pulpit staan en te praten over u, te prediken.
1: Wow.
2: En na deze vrouw te hebben leren kennen, mag ik God echt dankbaar zijn dat het mijn wensen of Gods plan met mijn leven in vervulling gaat.
1: Amen.
2: Dus dat is maar vrij rustige jeugd hoor.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: En u bent altijd zeg maar naar de kerk geweest vanaf jongs af aan, zegt u?
2: Ja. De kerk ging gewoon naar de EBG.
1: Juist.
2: En nadat ik haar heb ontmoet, ben ik dan...
1: Waar ging je naar de EBG?
2: Wanika-kerk.
1: Wanika.
2: Ja,
1: gemeente
2: Wanika.
1: Okay. Ja, dus ik leer ook een beetje kennen hoor, de gebieden van Suriname. Maar en u bent dus politieman.
2: Yes.
1: Ja, en even kijken, hoe werkt dat samen?
2: Zo, ik heb...
1: Beïnvloedt het elkaar?
2: Nee, op de afdeling waar ik ben is het heel rustig hoor.
1: Yeah.
2: Dus ik het heeft niet echt werking op mijn bediening of hoe dan ook. Nee,
1: mm-hmm.
2: Ik dien de Heer gewoon
1: als
2: hoe het dat nou.
1: Yeah. Zegt u niet soms wanneer u uw gun moet pakken? Nee, ik maak grap.
2: Ja, dat is...
1: Geef je over aan de Heer. Nee, sorry.
2: Nou, de Heer op het scherm, dus eigenlijk is dit gewoon... Ik heb het omdat het hoorde bij mijn baan.
1: Mm-hmm.
2: Maar,
1: wilde u altijd politieman worden? Was het iets wat u graag wilde?
2: Eerlijk te zijn, was dat niet echt in planning.
1: Mm-hmm.
2: Is ook weer terugkijken naar mijn vrouw te doen, die me motiveerde van... Mm-hmm. Hey, doe wat, ga zoek toch, doe wat.
1: Ja.
2: En ik heb geluisterd, begrijpt u? En ik heb gezegd, oké, ga het proberen. En het is me gelukt.
1: Ja.
2: En ik mag niet klagen hoor. Het is, ik ben heel blij mee met de keuzes die ik heb gemaakt.
1: Dus uw vrouw heeft best wel invloed op u gehad, zeg maar. Ook in uw bekering. En wat kunt u zeggen van, hoe is uw leven gegaan toen u uw vrouw had ontmoet, zeg maar? Dus niet per se dat u vertelt hoe jullie elkaar hebben ontmoet, maar meer van... U zegt, u bent tot bekering gekomen. Hoe, vanuit daaruit, hoe is uw leven toen gegaan? Wat bent u gaan meemaken?
2: Zo, ik heb een shift gekomen in mijn leven.
1: Mm-hmm.
2: Begreep u? Ik ben gaan begrijpen van hoe de Heer dan communiceert met de mensen.
1: Mm-hmm.
2: Ik ben...
1: Oké.
2: Ja, dus ik ben gaan groeien.
1: Ja.
2: Weg wel.
1: Ja. Oké.
2: Okay.
1: En, ja.
2: Ja? Ja, jongen.
1: Oké, geweldig, geweldig. Wat ik ga doen, ik heb u gevraagd om een lied... eigenlijk allemaal door te geven wat uw lied is. Uw specifieke lied. En u gaf me door in Apresidja.
2: Juist.
1: Ik ga u eerlijk zeggen, ik heb het vaak gehoord dat mensen dit lied willen afspelen. Een of andere reden. Ik had vorige keer had ik iemand. En ze was zo fan van... Eugène Mine.
2: Yes.
1: En ik speelde het af voordat ze kwam. Daar speelde ik het af in de zaal. En ze was echt van, oh, dit is mijn pokoe. Daar begon ze kwam zo.
2: Yes, yes.
1: Maar ze heeft genoten. Dus ik ga het even afspelen. Dan ga ik u even vragen van, maar waarom dit lied? Ja, dus misschien kun je daarover nadenken.
2: Yes.
1: Oké. Okay. Dan komen we zometeen bij u terug.

0: Ja, het is een bijzondere broeder hoor. Een bijzondere. Dit was een pokoe van Ocean Mine. En in Apprecie Ja. Ik heb het al gezegd voordat we dit lied hebben afgespeeld. Ik heb dit lied al vaker afgespeeld. Natuurlijk, ik heb er ook altijd van genoten in de periode. Vooral toen het nieuw was. En, maar misschien even aan u hoor. Waarom dit lied? Dat vraag ik ook altijd aan de gasten. Waarom heeft u dit lied gekozen?
1: Eerlijk te zijn, ik zag naar de Heere en ik was in een dip. Toch, ja. Je zoekt naar de Heere en toen kwam dit lied en ik was zo, ik weet niet hoe ik het moet beschrijven,
0: ja.
1: Maar ik moest gewoon op mijn knieën gaan en de Heere danken.
0: Ja.
1: Toch, voor dwars door alles heen heeft hij me geleid.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor alle hier heeft hij mij beschermd, yeah. En me behouden.
0: Mm-hmm.
1: Ook toen mijn gezin. Ik ben, en dit lied brengt me altijd terug van al die dingen waardoor ik hier ben gegaan. Mm-hmm. Want je moet ook weten van waar je komt.
0: Ja, ja, ja.
1: En ja, ik dank de Heer daarvoor.
0: Oké.
1: En ja.
0: En dat lied kwam, waar was u toen u dat lied...
1: Ik was in de woonkamer, daar bij mijn moeder thuis.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ik was er alleen.
0: Ja.
1: En het kwam. En ik moest gelijk huilen met tranen en tuiten en zeggen, de Heer, dank u wel.
0: Wow.
1: Dank u wel.
0: Ja, ja.
1: Vooral dat gedeelte, Masra Yuchalusu,
0: ja, ja.
1: Gadona Yugi.
0: Mm-hmm.
1: En de Heer geeft, de Heer is er om ons te helpen en ons dwars door alles heen te helpen.
0: Wow.
1: Zolang je jezelf overgeeft.
0: Ja.
1: Zal je zeker die redding ontvangen, yes.
0: Oké, bijzonder. Dus echt dat lied heeft u echt op uw knieën gebracht. En
1: ja,
0: eigenlijk een soort van besef gegeven van de Heer is met me. Oké. Ik ga deze broeder wel uitnodigen hoor. Moet ik even met hem praten.
1: Want ja, zeker,
0: hij beweegt vele harten en zo. Maar mooi, hij laat mensen huilen. Politiemannen laat hij huilen en zo. Nee, geweldig. Oké. Oké, dus dat is eigenlijk wat ik altijd doe. Ik vraag altijd, ik ben altijd benieuwd, wat is die connectie met dat lied? Waarom dat lied, weet u? En in dit geval heeft het u echt op uw knieën gebracht, heeft het een besef gebracht. En dus...
1: Ik wilde ook nog wat aanhalen, wat me echt ook tot geloof heeft gebracht.
0: Ja, oké.
1: En dat is de genezing van die jongste.
0: Mm-hmm.
1: Hij was dan toen de tijd 2 of 3 jaar. En... De longontsteking hadden ze geconstateerd.
0: Ja.
1: En je weet dat als het zo jong begint, dan kan het dat het iets blijven is toch. En hij was dan opgenomen. En ik weet dat mevrouw gelijk in een vast is gegaan voor de jongen.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk 7 dagen lang.
0: Mm-hmm.
1: En de laatste, 3 dagen lang, sorry.
0: Mm-hmm.
1: En de 3e dag kreeg ze van, hey, je zoon wordt genezen.
0: Yes,
1: de Heer heeft... En ik dacht van, wauw, het is nog niet... ik heb het nog niet gezien en ze spraken.
0: Ja. Oh, wow.
1: En op een hele wonderbaarlijke manier. Ik mag niet ook horen. De dag toen ik ging, de dokter zegt, ja, hij is kerngezond.
0: Mm.
1: En nu, hij zwemt, hij sport, hij is
0: amazing.
1: Nu 10 jaar.
0: Amazing.
1: Geen enkel...
0: Oh, de jongste zoon.
1: Ja, en geen enkel... Dus kortademigheid is kerngezond.
0: Ja,
1: en ik mag God echt dankbaar zijn daarvoor.
0: Wauw, applaus. Ja, geweldig. Wauw, dat zijn mooie getuigenissen. Ook bemoedigingen. Mensen die door, hoe moet ik dat zeggen, strijd heen gaan met hun kinderen. En vaak als ouder zie je kinderen lijden. En soms voel je je eigenlijk een soort van machteloos. Maar wij als christenen, eigenlijk hebben we iemand waar we altijd naartoe kunnen gaan. En ik hoorde, uw vrouw is gelijk in een vaste gegaan. Ze dacht, nou, hoe dan ook. Er gaat niks gebeuren met mijn kind.
1: Yes.
0: En ze is 3 dagen gaan vasten. En de Heer heeft er een woord gegeven voordat het bekend was geworden. It's amazing. En ik begrijp me goed. Ik hoor altijd getuigenissen en verhalen voorbij komen hier in de studio. En het geeft me altijd een beetje kippenvel van, God is echt goed, man. Echt. En misschien kunt u ook een beetje vertellen hoe dat was gegaan, wat er door u heen ging en hoe u die moed heeft gepakt om te strijden voor uw kind. Bent u een strijder van uzelf?
2: Jawel, helemaal. Ja, helemaal. Strijder. Worshipper.
0: Mm-hmm.
2: Ik probeer die relatie met de Heere intact te houden. Ja. Ik hou van de Heere.
0: Ja.
2: De Heere is mijn leven.
0: Ja, ja, ja.
2: Sinds ik hem heb ontmoet, heb ik. Ik ben veranderd.
0: Ja, ja.
2: Want ik was echt geen gemakkelijk mens. En om die transformatie te zien in mezelf, ik ben heel blij.
0: Ja, geweldig.
2: De Heere zei me van, ga in een vaste.
0: Mm-hmm.
2: Want hij was daar nog niet echt in dat van de Heere.
0: Okay.
2: Hij wist wel dat er een God was, maar hij diende de Heere niet.
0: Mm-hmm.
2: En de Heere zei, ga in een vaste voor die jongen. En ik heb hem gezegd. En ik heb hem gezegd van, jij moet gewoon eten, doe je ding.
0: Ja, ja.
2: En ik ben gaan vasten en ik sprak tot de Heere. Ik zei, Heere, u bent de God van genezing.
0: Mm-hmm.
2: Toch, laat uw kracht zien.
0: Mm-hmm.
2: Laat uw naam glorie krijgen in dit alles. Zodat deze man uw macht kan zien.
0: Ja.
2: Kan zien wie u bent.
0: Mm-hmm.
2: En de derde dag, het was een zondag. En ik was in de gemeente. En ik hoorde, ga getuigen.
0: Ja.
2: En ik dacht van, maar die jongen is nog in het ziekenhuis. En de Heere zegt, ga getuigen. En ze zegt ze, maandag komt die jongen naar huis.
0: Ja, ja, ja.
2: Ik ben opgestaan. Ik twijfelde nog hoor. Maar ik ben opgestaan en ik ben gegaan. En ik heb ze verteld dat die jongen in het ziekenhuis ligt.
0: Ja.
2: En ik in een vaste ben, het was mijn laatste dag van vaste.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
2: En dat de Heere zegt dat hij maandag naar huis mag.
0: Wauw.
2: En
0: maar u bent profetisch aangelegd?
2: Ja, dus, nu ontdek ik het al.
0: Oké. Maar het was er al, maar u was er nog niet bewuster van of
2: dat
0: zo?
2: Dat is het, het was er al, maar ik was niet bewuster.
0: Ze zeggen ook wel, vrouwen zijn emotioneler, toch? En bij profetisch heb je het emotionele echt nodig, zeg maar. Maar oké, want vaak hoor je ook van, die zusters dromen, ze dromen continu.
2: Ik droom continu.
0: Ziet u? Oké. Geweldig. Ja.
2: En ik heb het gezegd en we werkten toen samen. En ik kwam aan het werk aan en ik zei hem van maandag mag je zo naar huis. En hij dacht van.
0: Amazing.
2: En werkelijk, hij belde me en hij zei me van, nu die John mag naar huis.
0: Maar wat ging er door u heen toen dat gebeurde? Toen u dat hoorde van, want uw vrouw zegt van tevoren van, hij is genezen. En dan getuigen ze ook nog in de kerk van, nou, ik zou wel gespannen zitten van. Weet je, maar wat ging er door u heen?
1: Ik kon het niet beschrijven. Het was een wonder.
0: Ja.
1: Toch, het is echt wonderbaar.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik dacht van, boy, de wonderen zijn de wereld nog niet uit.
0: Ja.
1: Want ik was dan nog niet echt in dat ding.
0: Mm-hmm.
1: Met de Heere, dus dan. Ik dacht van, wauw, dus werkelijk bestaan er wonderen.
0: Ja, er was een tekst vanmorgen wat bij me naar boven kwam. Maar in ieder geval, het gaat erom van, dus er is een verhaal, dat is niet de tekst, maar er was een verhaal van Hezekia. En hij zegt, de dood kan u niet prijzen. Weet u, met andere woorden, ook als zouden de wonderen gebeuren, de dood kan het niet vertellen, toch?
1: Nee.
0: Dus, laat me leven en uw wonderen vertellen. Dus zolang we leven, laten we God erkennen voor de wonderen die hij doet. Zolang we leven, laten we herkennen van hij is degene die wonderen heeft gedaan in ons leven. En ook gewoon van dat we die wonderen blijven gedenken wanneer het gebeurd is. Ze tellen, de Heere prijzen en danken ervoor. Hebben we altijd iets om op terug te vallen. Van, er is een reden om God te prijzen. Want bij de verloren zoon, hij was weg. Maar hij was dood, maar hij is weer tot leven. Hij was weg, maar hij is weer gekomen. Snapt u? Dus er is echt iets wat de Heere, eigenlijk een soort van dossier, wat de Heere voor ons nalaat om steeds weer terug te komen bij hem van, om hem te prijzen. Weet u? Want God verzamelt wonderen in ons leven om ons te bemoedigen en ons krachtig te houden.
1: Amen.
0: Maar bijzonder. Wat ik ga doen, ik ga toch even een lied afspelen. Ik heb je ook net stiekem gevraagd van, heeft u een lied? Dus laat me even een lied van u afspelen. En dan komen we zometeen terug. Dan gaan we even verder praten. Hè?
1: Ja,
0: zo komen we zometeen weer bij u terug.

0: Jezus, halleluja. Oké, geweldig. We waren hier in zijn studio een beetje aan het soken in dit lied. En dit lied aan het opnemen. Maar even terug naar u, Pastor Sherida. Dit lied is een lied wat u specifiek heeft uitgekozen. Maar is er een reden? Is er een story erachter? Het is een prachtig lied, maar wat is de story erachter?
1: Ja, de story erachter is dat toen ik in mijn moeilijke periode was, ja, ik me geheel en al aan de Heere wilde geven. Ik wilde de Heere aangeven dat ik klaar ben voor hem, toch?
0: Ja.
1: En ik was zo op een punt gekomen waarvan... ik was helemaal radeloos. En ik zei van, Heere, hier ben ik. Toch, ik kniel neer.
0: Ja.
1: Mijn lichaam, mijn ziel, mijn geest is van nu.
0: Ja.
1: Hier ben ik, toch? En ik belijd dat u, Heer, alleen bent in mijn leven.
0: Mm-hmm.
1: Toch? En als ik een kind van u ben, laat uw kind niet meer lijden.
0: Mm-hmm.
1: Toch?
0: Mm-hmm.
1: En ja.
0: Yes.
1: Dat is het. En tot nu toe hoor, als ik in een bepaalde dip ben of wat.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ik hou ervan om ik hou ervan om in die present van de Heere te zijn.
0: Ja, ja,
1: en dit lied brengt me altijd terug.
0: Mm-hmm. Er is iets wat de Heere doet. Hè, met de Bijbel zegt bijvoorbeeld van wanneer we avondmaal houden, doe dit ter gedachtenis. Er is iets aan het gedenken van.
1: Ja.
0: Het herinneren van iets.
1: Van,
0: dat de Heere wil. De Heere van die feestdagen om te herinneren. Waar je vandaan komt. Vergeet niet. Dat je, de Heere heeft iets met het herinneren. Het heeft een soort van kracht waar we ze continu kunnen uitputten.
1: Helemaal.
0: Dat het ons even wakker schudt weer van, maar we hebben een krachtige God. Maar hij heeft ons gered uit. Hij heeft ons verlost van. Hij heeft mijn zoon genezen van.
1: Ja.
0: Etcetera. Waardoor je een soort van moed pakt van, oké, ik heb die reus verslagen. Ik heb die berg verplaatst. Dit is geen probleem, dit legertje. Dit is voor God geen probleem. En uiteindelijk durf je er doorheen te gaan. En durf je die strijd aan te gaan. Zo de Heer creëert van die herinneringen. Vooral ook door liederen vaak. Wat we in die periode vaak afspelen.
1: Ja,
0: wat ons bemoedigt, ondersteunt en sterkt. Dus ik herken wat u zegt hoor. Ik snap wat u zegt. En dat is ook misschien ook een beetje de reden waarom ik mensen vaak vraag. Maar waarom dat lied? Wat is die story erachter? Dus we hebben een appje ontvangen van broeder Ben. Yes, broeder Ben. Goedemorgen, shalom families. Gezegende dag, blessings. En een hartje. Dank u wel, broeder Ben, voor uw blessings. En we zijn nog steeds aan het genieten. Voor de mensen die zijn aangeschoven. We hebben een pastors-echtpaar in ons midden. En ze zijn jonge pastors. Ze zijn ook jonge mensen. Vurig, houden van de Heere. Maar hebben toch veel meegemaakt. Ik heb ze uitgenodigd vandaag om een beetje te spreken. Een beetje te vertellen over uw gemeente. Maar voordat we dat doen natuurlijk, wil ik altijd even ze kennis laten maken met u. We zijn al bijna een uur verder. We weten dat tijd gaat snel met Takkie voor Groot. Dus we moeten echt gaan naar de kostbaarheden. Maar uiteindelijk, ik hoop dat jullie aan het genieten zijn. Laat ook weten natuurlijk van waar u luistert. Als u een bemoedigend woord heeft. We zijn dankbaar voor elke app, voor elke bemoedigend woord. En blijf afgestemd. Laat het uw broeder, uw zuster weten. Laat het de mensen weten dat we bezig zijn met het programma Takkie voor Groot. Want u weet het, we doen het samen. Wilt u een appje sturen, kan dat altijd naar 875-5358. Nogmaals, 875-5358. Zo blijf afgestemd op 94.5 FM. Dit is not just radio, it is your daily inspiration. We zijn hier met pastor, broeder of pastor Dimitris en zuster Sherida. Ja. Ik ben altijd gewend met een S, maar het is met een C. Ja. En we hebben een beetje gesproken over waar pastor Dimitris vandaan komt. Hij is politieman ook. En hij is EBG opgegroeid. Is nu getrouwd met pastor Sherida. En heeft nu ook een beetje het volle evangelie leren kennen. Dus hij heeft twee mooie kanten van het evangelie leren kennen. Want ik hou ook van mijn EBG-broeders. Zijn ze ook. Ik vind ze zo kingdom-minded. Ik vind ze zo bijzonder. Sinds dat ik in Suriname ben, ken ik EBG daarvoor. Kende ik het eigenlijk niet, ga ik eerlijk zeggen. Maar wat ik heb gehoord vanwege Shalom ook moest ik naar die moest ik mensen interviewen of werd er een nieuwe bisschop ingewijd, ja. Zeg maar. En dan ging ik leerde ik ze een beetje kennen, maar dan hoorde ik van ze hebben ziekenhuizen opgericht in Suriname, scholen opgericht. Ja, ze hebben van die plekken waar ze, die dorpen om het maar zo te zeggen, communities. Ja. Ze doen geweldig werk, ze zijn echt kingdom minded. Ja. Van wauw, van dat is mijn ding, weet u. Ja. Dus I love them. En ik ben altijd een beetje in Pinkster charismatische bewegingen opgegroeid, opgevoed. Ja. Ik ben altijd open geweest, hoor. Ik ben een beetje, hoe zeg je dat, interkerkelijk in mijn mind. Van het is all about Jesus. En yes. De vijand probeert altijd scheiding te maken. Maar in de jaren of door de jaren heen komen er van die opwekkingen, toch? Ja. En dan hebben mensen vaak van, oké.
1: Ja.
0: Ze gaan een beetje groeperen. Ik durf niet te zeggen dat het erg is, maar dat we gescheiden zijn, dat is wel erg, vind ik. We moeten samen gebundeld zijn.
1: We zijn één lichaam.
0: Amen. Ja. Ja. Ja, toch? We zijn één lichaam, toch?
1: We zijn één lichaam.
0: Ja. En uiteindelijk moet iedereen een bijdrage leveren. En jawel. Heeft iedereen een specialiteit, een kostbaar iets wat ze moeten bijdragen. En we moeten niet omdat de ene anders denkt of er anders uitziet, gaan verstoten.
1: Stoten,
0: we zijn
1: broeders,
0: we zijn zusters. Dus dat zijn dingen. Dus nogmaals, ik hoop dat jullie aan het genieten zijn. Als u natuurlijk iets bemoedigends wilt delen, wilt zeggen, als u iets herkent, laat het natuurlijk weten. We hebben een appje nogmaals binnen van zuster Cindy. Amen, zuster Cindy. Frisse morgen, familie. Goedemorgen. Psalm 43 had ze gestuurd, zag ik. Dat hebben we net ook voorgelezen. Ik zal even nog verder lezen. De psalmist vroeg God om zijn licht en waarheid te sturen, om hem naar de tempel te leiden waar hij God zal ontmoeten. Gods waarheid toont de juiste weg die we moeten volgen, en Gods licht verschaft het inzicht om deze weg te kunnen volgen. Amen. Dus Gods waarheid, Gods licht verschaft ons inzicht om deze weg te kunnen volgen.
1: Yes.
0: Dat is misschien wel mooi, waar we over gaan praten. Als jullie je omringd voelt door duisternis en onzekerheid, volg Gods licht en waarheid. Hij zal je leiden. Dank u wel, zuster Cindy, voor uw bemoedigende tekst. En nogmaals, elke app, elke bemoediging, ook voor de gasten, voor de mensen die luisteren, voor mij, voor iedereen is het een bemoediging. Helpt het ons, want we doen het uiteindelijk samen. Ik wil weer even gaan naar Pastor Dimitri.
2: Yes.
0: U bent pastor geworden. Ik kom nog even een appje binnen. Geef me 1 seconde, laat ik deze nog even lezen. Dan ga ik naar de vraag toe. Frisse morgen, familie. Taki Fugro. Ik luister met goede aandacht. Heel interessant. De Heere gebruikt het huwelijk om de mens bij elkaar samen te brengen. Om de liefde in ons te laten groeien. In Jezus' naam. Amen.
2: Amen. Amen.
0: Gaan we gelijk daarover praten. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Pastor Dimitri. Wat heeft u uit de kast gehaald? Wat heeft u gedaan?
2: Dus we werkten toen samen.
0: Ja.
2: Zij was dan leidinggevende waar we samen werkten.
0: Okay.
2: En in het begin mocht ik niets van haar hoor. Mm. Echt wel. Omdat ze echt er was om structuur te brengen binnen dat bedrijf.
0: Ja.
2: En we dachten van, no man, we willen onze vrijheid hebben, En wie komt dat deel ding verstoren, begrijpt u? Dus ik wil er niets van.
0: Okay.
2: Maar na verloop van tijd zie je dat we het toch nodig hadden.
0: Ja, mooi.
2: En uiteindelijk zijn we dan gegroeid tot een grote familie daar aan het werk.
0: Wow.
2: En
0: dat is machtig. Ja.
2: En op een gegeven moment waren we in contact met elkaar.
0: Mm-hmm.
2: En van het een en het ander, is het zo tot stand gekomen.
0: Oké, ik hoor iets moois. Hoe is dat? Vertel een beetje meer. Hoe is dat gegaan? Van, jullie zijn gaan praten. Hoe is het van werk naar
2: op je
0: relatie gegaan, zeg maar.
2: Zo.
0: Maar eerst was het gewoon zakelijk. Van, heeft u het goed gedaan? ik kon eigenlijk niet met u eerst, want ik hield van mijn vrijheid. Hoe is het gegaan?
2: Precies. Het gaat erom omdat ze, wanneer ze kwam, meent ze het met je toch?
0: Ja, okay, wow.
2: En uiteindelijk heb ik gezien van, nee.
0: Hmm.
2: ze wil het beste van haar team.
0: Ja, ja, ja.
2: Toch? En ik dacht van wauw. Ik keek altijd zo altijd naar haar van wauw, was een mooie vrouw. Ik wil haar beter leren kennen.
0: Is die salving, denk ik.
2: dus maar, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik ben miskoïf, misref, going naar model. Ik ben dan gaan. Dus vaker gaan groeten. Dus extra aandacht geven. Door complimentjes. En uiteindelijk een paar strategieën bedacht om er binnen te krijgen. Ik zeg gewoon dankbaar dat het hiervoor werkt natuurlijk. Mooi. En dat ze ook op mij hiervoor vallen.
0: Oké. En hebben jullie kinderen samen? Is dat nee? Oké. En wat ik dus wil weten, de kinderen wonen wel gewoon bij u in huis allemaal? Of een paar?
1: We hebben nu vier in huis.
0: Vier in huis, oké.
1: Die ouderen zijn al
0: uit huis, zeg maar. Oké. Nee, is goed.

0: Jabil ook ontmoet van gemeente Bribi, zeg maar. En hij vertelde van, ik vroeg hem van, maar hoe is het om pastor te zijn? En hij vertelde eigenlijk van, in het begin was het wel zwaar. Was het wel van, je weet, je moet je weg vinden. En je wilt alles doen, et cetera. Maar je hebt geen 1000 handen, je hebt maar 2. Dus je moet leren. Ik weet ook dat Mozes was ook van, hij wilde alles doen.
1: Ja, ja.
0: Totdat Jethro of schoonvader eigenlijk moest zeggen van, je hebt mensen. Doe het, maar pak het strategisch aan met wijsheid. En gebruik de mensen die je hebt. De Heer geeft gaven aan mensen en zie dat in. Zo, dit is een beginperiode. Waar het een beetje, was u een beetje, hoe bent u geroepen? Hoe is dat gegaan, die story?
1: Sorry.
0: Voor uzelf. Hè? Dus zeg maar, als u bent tot bekering gekomen. U vertelde al in het begin van, u heeft altijd wel verlangen gehad om het woord te delen vanuit het podium aan de mensen. Vertel een beetje daarover. Hoe is dat gegaan?
1: Dus het is begonnen en ik een... Hoe is het? Die drang is gekomen toen ik een... toen ik de Heer heb leren kennen nogmaals. En dan ben ik ook me dan dieper gaan scholen, toch? Daarom is scholing belangrijk.
0: Ja, 100%.
1: Profetenschool, Bijbelschool.
0: Okay.
1: Om je verder te gaan scholen. En ik heb begrepen, en dan zo heb ik geleerd van, hé, ik las de Bijbel en heel eigenlijk verkeerd. Nu begrijp ik veel beter van wat de Heer me wil wezen en vertellen in het woord.
0: Welke dus school, als ik vragen mag, heeft u
1: FAW.
2: Haverstein
1: Ministerie, ja.
0: Hoe heet het?
1: Fundamentele
2: Apostel. De Haverstein Ministerie.
0: Haverstein Ministerie. En van wie? Wie is de...
1: Apostel Samuel. Samuel.
0: Oké, okay, Marvin Samuel. Oké. Okay. Okay. En de profetenschool?
1: En profetenschool is... Kinderen van het Lichtministerie.
0: Kinderen van het Lichtministerie,
1: yes.
0: Oké. Okay.
1: Yes.
0: Oké. Okay. En dat is allemaal vanuit Suriname?
1: Yes.
0: Jullie zijn goed in contact? Of is het van de gemeente? Of is het los van de gemeente?
1: Los van de gemeente.
0: Oké, okay, bijzonder. En je heeft zelf die keuze gemaakt om die school te gaan doen?
1: Ja. Ja, okay. Zelf hebben we... Ja, ze hebben op onze naam opgegeven en dan zijn we zelf ervoor gegaan. Ja.
0: Is gewoon een honger.
1: Yes.
0: Ja, oké. Wauw, oké. Ja. Ja, dus en de roeping is, je bent de scholen gaan volgen, de profetische school. En toen heeft u de school van eigenlijk om de Bijbel beter te gaan begrijpen,
1: yes,
0: het evangelie beter te gaan begrijpen.
1: Ja,
0: u heeft het gepakt uiteindelijk. Okay. U heeft een honger gekregen. Misschien kunt u wat meer daarover vertellen.
1: Ja, maar en toen ik dat alles en dan gaf God me dan een, ja. Dus je kon dan beter communiceren met de Heer.
0: Mm-hmm.
1: En mevrouw kan meer vertellen wat daarom trend, okay. wat betreffende hoe die, dus
0: dat
1: alles
0: is.
1: Tot stand is gekomen, okay. Ja, precies.
0: Is goed. Dus misschien kunt u ook een beetje vertellen. Dus vanuit misschien u bent tot bekering gekomen uiteindelijk. Maar u bent uiteindelijk nu geroepen ook om als pastor voor te gaan. En is toch wel echt een verantwoordelijkheid.
1: Ja.
0: U bent jong en frisse pastor, zeg maar. Dus het is... het lijkt me best wel spannend. Want je hebt echt zielen in je handen die... naar u gaan opkijken, die iets van u gaan verwachten. Er zullen mensen zijn die... De Bijbel zegt toch van, in Handelingen 3 van... Ze brachten die lammen bij de tempel.
2: Ja.
0: En ze verwachten wat van u.
2: Ja,
0: ze
2: wel,
0: verwachten wat.
2: Waar.
0: En uiteindelijk moet u wat kunnen brengen. Zo, en mensen zitten in problemen, in noden. Zo, misschien kunt u een beetje daarover vertellen. Van, hoe is dat gegaan?
2: Zoals Pastor Dimitri heeft gezegd,
0: mm-hmm.
2: we hebben de Bijbelschool gevolgd, de profetenschool,
0: mm-hmm.
2: maar de Heer had een ander plan. We zijn een tijdje gebleven in de gemeente bij Pastor, nu Apostel Samuel, en de Heer zei van, ga verder.
0: Yeah.
2: En ik hou ervan, ik kan de Heer zijn stem onderscheiden.
0: Onderscheiden, ja.
2: En... Ik ben verder gegaan.
0: Mm-hmm.
2: We zijn verder gegaan. En we zijn naar Apostel Eugenia gegaan. En ze zei me van, Sherida, het is tijd.
0: Mm-hmm.

0: zij ziet het gelijk. Ja, ja, ja. En ik dacht van wat?
1: Ja, ja.
0: En ze zegt, begin een tent op te slaan.
1: Wow.
0: En ik dacht van, wauw. Ja. En ik begon te bidden.
1: Mm-hmm.
0: Ik zei van, Heere, als het uw wil is, mm-hmm. bevestig.
1: Ja.
0: En liever had ik niet gevraagd. Want toen kwamen die bevestigingen.
1: Ja, ja, ja.
0: En ik was in een gemeente. Er was een vrouwendienst.
1: Mm-hmm.
0: En het was op een bovenzaal.
1: Ja.
0: En de Heere zei, je hebt een bovenzaal, toch?
1: Mm-hmm. Maar, oké.
0: Okay. En ik zei van, ja. Mm-hmm. En ik zag toen een visioen.
1: Oké, okay, Bridget.
0: Ik zag een visioen. Mm-hmm. Ik zag de aantal stoelen.
1: Ja, ja.
0: En ik zag de podium. Dus, en ik zag die mensen.
1: Ja.
0: En de Heere zei tegen me, ik geef je een kleine gemeente.
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm,
0: toch?
1: Mm-hmm.
0: Waar ik bezig ga zijn.
1: Ja.
0: Met jullie.
1: Ja.
0: Om jullie klaar te maken.
1: Mm-hmm.
0: Om jullie uit te zenden. Ja, en ik dacht van, wauw.
1: Amazing, amazing.
0: Dus,
1: een bovenzaal. Is het letterlijk een bovenzaal?
0: Is letterlijk een bovenzaal.
1: En het is ook gelijkertijd profetisch? Of hoe moet ik dat zien? Het is gewoon letterlijk een bovenzaal?
0: Het is gewoon een bovenzaal.
1: Okay.
0: Dus, ja, en ons huis is een hoge neuter.
1: Ja, ja,
0: en
1: okay.
0: daarboven zag ik.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: en
1: ja.
0: ik vertelde aan apostel. En ze zei van, shoot. en we waren toen nog geen pastors. En ik had nog geen idee van. Want ik was ouderling. Maar ik had geen idee.
1: Mm-hmm.
0: En ik dacht ook niet eraan van wanneer word ik pastor. En nee.
1: Mm-hmm.
0: Ik dacht van, ik moet Gods werk doen.
1: Wow,
0: dat was mijn ding.
1: Dat was uw hart, ja.
0: En op een gegeven moment waren we zo in. We hadden geen gemeente. Want we kwamen. De Heer had gezegd dat we. We moesten vertrekken.
1: Ja.
0: En we gingen. Familie Boer heeft ons gebracht naar Kommerwijnen.
1: Okay.
0: Om een gemeente te zoeken, gemeente Handelingen.
1: Handelingen, okay.
0: En dat was in dit jaar.
1: Ja.
0: En we zijn geweest en er waren twee profeten daar.
1: Ja, ja, ja.
0: En ze hebben ons gesproken en ze zeiden aan mijn man.
1: Mm-hmm.
0: Sorry. Oh. Waar bedienen? Waar, onder welke koffering zijn we jullie nu? En we zeiden van, nu even niet.
1: Ja, ja.
0: En hij zei, jullie moeten snel terug gaan onder jullie koffering.
1: Mm-hmm.
0: God gaat iets snels doen.
1: Mm-hmm.
0: En dat was in februari.
1: Ja, ja, ja, oké. Okay.
0: En we hebben gehoorzaamd.
1: Ja.
0: En dus de volgende week kreeg ik dan de uitnodiging van apostel. Dus je zei van, ik zie jullie niet.
1: Ja,
0: komen
1: ja.
0: jullie weer?
1: Ja.
0: En we zijn gegaan mm-hmm. en we zijn gegaan om te bezoeken.
1: Mm-hmm.
0: En in maart
1: ja.
0: werden we plotseling geroepen naar voren.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Als echtpaar.
1: Mm-hmm.
0: En we werden gezalfd.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En ik had van, Heere, wat gebeurt er
1: mm-hmm.
0: nu?
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: En mijn man was een beetje shaky. En ik dacht van, de Heere zei me van, het is tijd.
1: Yeah.
0: En ik zei, Heer, ik ben niet klaar.
1: Mm-hmm.
0: Maar hij zegt, ik ben klaar.
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
0: Toch?
1: Yeah.
0: Jullie hebben jullie opengesteld en gaan jullie zo door.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Zodat ik kan werken.
1: Ja, ja, ja. Ja, mooi. Ik was ook shaky, hoor.
0: Hey.
1: Ik ga je eerlijk zeggen. Ik heb in mijn jaren, als ik een speech of een prediking of iets moest doen voor een groep. Wat?
0: En ik had het vroeger nog ook. Ja. Ik zit hier, maar ik bewonder mezelf. Want als ik moet spreken, beefde ik.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik had dan een brok in mijn keel. Ja, maar nu, I'm just, weet je.
1: Getuigenis, ja.
0: Ja, en de Heer heeft me gewezen van, ik heb zoveel in je leven gedaan.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Deel het.
1: Mm-hmm.
0: Deel het. Ja. Zodat men kan zien mijn grootheid.
1: Ja, ja.
0: En we gaan ervoor.
1: Mm-hmm. Misschien kunt u iets vertellen over misschien bepaalde gebeurtenissen die gebeurd zijn. Bijzondere dingen van wonderen wat de Heer heeft gedaan.
0: Ja.
1: Heeft u een story voor ons?
0: Ja, helemaal.
1: Okay, okay.
0: Ik heb een tia gehad. Het was mijn tweede tia. U weet wat een tia is?
1: Eigenlijk niet.
0: Een beroerte.
1: Een beroerte, ja, ja.
0: Ja.
1: Okay.
0: Mm-hmm. De eerste was gewoon, ik was uitgevallen.
1: Mm-hmm.
0: Een paar minuten.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Gewoon weg.
1: Yeah.
0: Een blackout gehad. En de tweede werd ik helemaal verlamd aan mijn rechterkant.
1: Ja, ja, ja.
0: Helemaal.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ik kon niet praten, ik kon niet lopen. Ik plaste aan mijn lichaam.
1: Mm-hmm.
0: En gewoon, het was een avond.
1: Mm-hmm.
0: En ik zou gaan slapen. Ik kwam van de kerk, zou gaan slapen. En plotseling viel alles uit. En ze hebben om zich gehaast, me gebracht naar AZ.
1: Mm-hmm.
0: En ik begon te bidden.
1: Yeah.
0: In mezelf, hè.
1: Mm-hmm.
0: Want ik kon niet praten.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ik zei, heren, ik heb nog niets voor u gedaan.
1: Mm-hmm.
0: U heeft zoveel gezegd door uw profeten. Dat ik daar ga prediken, dat uw woord ga brengen naar daar.
1: Mm-hmm.
0: Bevrijding en genezing gaat zich plaatsvinden.
1: Mm-hmm.
0: Maar als u mij niet geneest,
1: ja, ja.
0: Mm-hmm. Wat voor getuigenis is dat?
1: Ja, juist, ja.
0: Dus zo sprak ik tot de Heer.
1: Oh, mooi.
0: En ik was op een rolstoel, kan ik me herinneren. En ik begon te zingen.
1: Mm-hmm.
0: Maar er kwam gewoon gebrabbel naar buiten, want ik kon niet praten. En ik begon te zingen en ze hebben me gebracht om echo's te maken. En ik kwam terug. En op dat bed zei ik van, heren, we gaan, ik ga proberen hoor. Want ik geloof niet dat ik verlamd ga blijven.
1: Amen.
0: En ik begon met mijn handen te en plotseling voelde ik bewegingen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En ik zei van, wauw. Toen begon ik door te bidden en door te bidden.
1: Mm.
0: En de dochter kwam. Maar wanneer de dochter kwam, dan kwam die verlamming terug.
1: Ja, oké, oké.
0: En dan wanneer ik wegging, maar ik zei, dochter, ik voelde mijn handen. En zei van, oké. Wanneer ik wegging, dan werd alles goed. En zei van, nee, het kan niet.
1: Mm-hmm.
0: Dus begon ik weer te zingen.
1: Mm-hmm.
0: Te zingen. Want ik was worshipper. Ik ben worshipper.
1: Mm-hmm.
0: En op een gegeven moment kwam mijn stem terug.
1: Ja.
0: En het bleef.
1: Mm-hmm.
0: En ik werd hersteld. En ik ging de volgende dag terug genezen.
1: Wow.
0: Genezen. En mijn stem is wel helemaal veranderd.
1: Mm-hmm.
0: Maar in de jaren heb ik mijn stem teruggehaald.
1: Ja,
0: het,
1: ja,
0: is
1: ja.
0: Wel, het heeft wel een tijdje geduurd.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Maar het was een aanval. Want ik zong, hè.
1: Ja.
0: En,
1: maar soms ziet men, als iemand een beroerte heeft gehad, dan kan je nog natekenen zien, toch? Of zoiets. Dat heeft men vaak. Maar bij u is het helemaal.
0: Ik niemand zeg,
1: precies.
0: Weet niemand dat ik een beroerte heb gehad.
1: Klopt.
0: Niemand weet het.
1: En hoe? Oké, ja. Mag. Geweldig, geweldig hoor. Bijzonder. Dus u was eigenlijk, was u dus. En hoe lang was die periode? Laat me dat vragen. Hoe lang, hoe lang duurde het? Was het een dag? Was het een.
0: Het is 's avonds gebeurd.
1: Mm-hmm.
0: En in de middaguren was ik weer helemaal goed.
1: Ja, ja.
0: Behalve mijn stem.
1: Ja, ja,
0: ik kon dan nog niet praten.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Okay.
0: En het praten is. Het is een tijdje. Het heeft een tijdje geduurd, misschien een jaar of zo, dat ik nu echt goed kan praten.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Oh my god. Oké. Broer, het is iets anders hoor. Ik heb het laatst meegemaakt.
0: Ja.
1: Waren we in een gemeente. En toen kreeg een man een beroerte of zoiets. Ik weet niet wat het was. Maar uit het niets. Dus iedereen bidden en zo.
0: Mm-hmm.
1: Eindelijk is het wel goed weer gekomen. En zo, maar het was ik was echt van mij. Van, wat is dit? Weet je bent heilig in aanbidding.
0: Ja, en dan
1: van geloof opeens
0: kregen ze die aanval.
1: Ja. Dus, maar oké. Ik wil een lied weer afspelen. Misschien heeft u een lied. Glory Song. Is dat, is dat een oud lied? Is dat een.
0: Het is een nieuw lied.
1: Een nieuw lied. Uh-huh. Oké. Glory Song. Dan ga ik
0: van
1: even. Of
0: een zin.
1: Of kan ik een andere? Heeft u misschien een andere?
0: Ziet u? Zo niet.
1: Van The Weight of Glory van C.S. Lewis, is dat? Of is dat van iemand anders?
0: Nee, het is van iemand anders.
1: Hmm.
0: Maar misschien kunt u doen How Great is.
1: How Great the Art.
0: Yes.
1: Yeah, okay. Okay. My God. Geweldig, geweldig. Laten we even gaan naar het lied en dan komen we zo meteen.

0: Yes, wow, how great dat art. Is een lied van, als ik denk aan How Great Thou Art, denk ik altijd aan Benny Hinn.
1: Yeah.
0: Als hij een conferentie had, dat lied kwam er altijd in voor. Dat was zijn pokoe. Dat was, als hij hier zou komen bij Taki Fugro, als ik zou hem vragen van, wat is uw lied? Zou hij zeggen, How Great Thou Art, standaard. Amen. Amen, wauw, geweldig. Zo, ik wil alle luisteraars natuurlijk nogmaals, als er nieuwe mensen zijn bijgekomen, van harte welkom heten. En ik heb ook altijd een paar appjes die ik dan voorlees. Er zijn een paar appjes van mama Evie ook binnengekomen, zie ik. Halleluja, hoe groot is God? Ik dien een groot, almachtige God. Sorry, maar ik huil. Dit lied is mijn dagelijks lied. Werkte haar moeder in AZ. Ik zal jullie in mijn gebeden gedenken. Mijn God, hoe groot zijt gij? Werkte uw moeder in AZ?
2: Nee, mama werkte in Diakones.
0: Diakones,
2: jawel,
0: okay.
2: Ze heeft 45 jaar daar gediend.
0: Oké. Ja, bijzonder. Echte stories. Hoe, als mensen door dingen heen gaan en God redt ze eruit, verlossen ze eruit. Hoe mensen bemoedigd raken en gezegend door worden. En, maar dit lied is ook een lied wat altijd wel in beroering brengt. Altijd in beweging brengt. Want het is echt zo'n lied waar je stilstaat bij de grootheid van God.
2: Ja,
0: amen. Waar waren we gebleven? Ik wil nogmaals, als jullie nu willen appen natuurlijk. Ik zal nog even dat wel even aangeven. Je kunt altijd appen naar 875-5358. Als u iets bemoedigends wilt zeggen, als u iets wilt delen, is dat altijd natuurlijk van harte welkom. Blijf afgestemd, nodig mensen uit, 94.5 FM. Het is not just radio, but it's also your daily inspiration. Laat je inspireren. Taki Fugro doen we natuurlijk altijd samen. En dat we opgebouwd mogen worden, opgericht, verfrist, opgebouwd, gesticht mogen worden door elk woord dat we spreken. En we weten dat het woord van God onze kracht is. Het is een, hoe zegt de Bijbel het? Het is een kracht Gods tot behoudenis. Amen. Dat we mogen blijven in die tegenwoordigheid van God. En in die tegenwoordigheid van God is er alleen maar goeds, hemels leven. En dat is wat de Heer voor ons heeft. En al gaan we door dalen, dan maken we die dal tot een oase, zegt de Bijbel. Al gaan we door een woestijn, maken we de woestijn tot een paradijs. En amen. En dat is wie we zijn. We maken een verschil in de wereld en we gaan door duistere plaatsen heen, maar we verlichten die plaatsen. We maken een verschil en een verandering. We zijn kinderen van God, kinderen van de Allerhoogste. En we zijn hier dus met een jonge koppel, een echtpaar die pas een gemeente zijn gestart. Dat is hetgene waar ik zo enthousiast over ben. Het is een, hoe moet ik het zeggen, een bijzondere fase eigenlijk in hun leven. Omdat ze, ze zijn geroepen, ze zijn erin gestapt. En we mogen ze bemoedigen dat ze door mogen gaan. Dat ze vast mogen houden. En dat de Heer ze zal helpen en zal ondersteunen op de weg waar ze zijn gegaan, zeg maar, om het zo te zeggen. Het is toch wel een verantwoordelijkheid. Iets bijzonders, iets belangrijks. U bent gestapt in de ambt eigenlijk van pastor. Wat wil ik? Hoe moet ik het vragen? Zijn er al dingen waar u tegenaan loopt? Zijn er moeilijkheden, om het maar zo te zeggen, waar u echt voor de Heer voor moet zoeken? Van oké, ik had het niet zo verwacht. Dit is hoe het is, zeg maar. Snapt u mijn vraag een beetje?
3: Dus wat kunt u eraan?
0: Ja, dus meer van de. Dus meneer, we kijken naar pastors. Zien we alleen dat ze prediken. Maar we weten niet wat ze doen achter de schermen. We weten niet hoe ze strijden misschien. We weten niet hoe ze bidden en vasten. We weten niet hoe ze hun persoonlijke huwelijk hebben of hun huis. De zorgen van het leven, maar tegelijkertijd ook weer de verantwoordelijkheid. En ze hebben hun leven volledig afgelegd voor de Heer. Om de Heer te dienen, als het ware. Misschien kunt u een beetje vertellen over de. Ja. Ik wil niet de aandacht per se zetten op het negatieve, maar meer awareness brengen van. Ja. Hey, het is toch wel iets van. we hebben... Ja, we moeten volhouden. Of we hebben nu een zwaardere verantwoordelijkheid. Dus we zijn aan het wandelen op een pad. We leven in de vrezen des Heren. En we wijken van dit, van dat. Dus misschien kunt u daar een beetje over vertellen, over de achtergrond van een pastor, zeg maar, wat u nu een beetje begint mee te maken. Ik hoop dat ik hem goed stelde.
3: Ja, ten eerste, wat voor mij toch een uitdaging is, hoor.
0: Ja.
3: Is sowieso voorbeeldig blijven.
0: Ja.
3: Want de mensen om je heen focussen nu extra toch op je handel en je wandel.
0: Ja.
3: Ervoor zorgen dat je zeg wat je bent en doet wat je zegt.
0: Ja, ja, ja.
3: Het is ook zo dat je de relatie...
0: walk the walk,
3: met, talk. Ja, walk the walk, talk the talk. De relatie onderhoudt met de Heere.
0: Yeah.
3: Verkwend bid de Heere vragen voor richting.
0: En
3: constant niet opgeven. En sowieso het maken tot je eigen, toch?
0: Yeah.
3: Ik zeg altijd, zo... Lang de Heer leven geeft, is er hoop.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Toch? En ik hou me, maakt niet uit wat er gebeurt. Maakt niet uit hoe zwaar het nog ook mag worden. Is dat mijn keyword dat me door bleef gaan en door bleef volhouden in de Heer?
0: Ja, ja.
3: En het is voor mij heel bijzonder. Mensen om me heen die zelfs niet weten dat ik pastor ben. Me al pastor beginnen te noemen.
0: Ja,
3: zonder
0: ja.
3: dat ze weten. Zonder dat ze, en ik denk van wat.
0: Ja, ja,
3: de Heere werkt toch, begrijp je. Ze zien het al in jou.
0: Mooi, mooi.
3: In jou bewegen. En dan doet het me goed dat de Heere mee kan gebruiken om dat verder te gaan.
0: Toen u gezalfd werd.
3: Yes.
0: Ervoer u een verschil? Misschien door de week later of een periode later. Was er iets wat er... Waren er bevestigingen? Waar er dingen gebeurd? Waar tekenen iets waardoor u merkte van... Wow, er is wel een soort van grace op me gekomen.
3: Ja,
0: genade.
3: Ja.
0: Er is iets gebeurd. I can't explain, but I will try it.
3: Dus ik merkte een hele andere manier van praten.
0: Ja.
3: Toch beredeneren. Je gaat niet zomaar dingen zeggen. Je denkt voordat je zegt. En altijd wanneer je wat hoort, altijd teruggaan.
0: Ja.
3: Van Heere, klopt het met wat ik met wat uw woord zegt?
0: Yes.
3: Begrepen? Altijd terugvallen op wat de Heere zegt. Dus ik mag niet klagen, hoor. Ik heb een hele andere kijk gehad op een geestelijk gebied.
0: Ja.
3: En,
0: dus je heeft echt die verantwoordelijkheidsgevoel gekregen. Zeg maar. Okay. Dus, ja, dat is een ouder of een moeder kind krijgen, opeens verandert. Eerste kind, hoor, dan verandert opeens alles. Je wordt een kind, je wordt een stemmer. Gelijk.
3: En het centrum van dit alles is liefde. Als je geen liefde hiervoor hebt, ga je niet... Nee, geloof ik niet dat je verder kan groeien. Dus de liefde hebben voor je medemens. En als dat een van je karaktereigenschappen is, dan denk ik dat het 100%
0: liefde
3: de Heer zal bijvoegen en je gaat helpen hierdoor.
0: Ja, ja,
3: en dat is de basis, hè, wat het woord zegt ook. Dat al mag je zoveel doen voor de Heer, maar zonder liefde is het te vergeefs. Dus die liefde is toch belangrijk.
0: En hoe is
3: die gemaakte, maar echte liefde vanuit je hart.
0: En hoe is die liefde? Hoe ziet u Jezus? Laat ik dat vragen.
3: Jezus, mijn redder, mijn voorziener, vooral voorziener, mijn vader.
0: Yeah.
3: Degene die alles weet van mij, toch niets is verborgen voor hem.
0: Mooi.
3: En ik weet niet, mijn raadsman. Ik ben altijd zo verwonderd als ik over hem hoor. Zolang ik in het woord ga, ben ik zo verwonderd van, wauw, ik dien een machtige vader, begrijp je toch? En hij vertrouwt me met nu deze bediening.
0: Is het een eer?
3: Ik prijs hem alleen daarvoor.
0: Boy.
3: Alle eer aan hem.
0: Als God zelf zegt van ik kies jou uit. Ja, toch? Wie ik?
3: Precies.
0: Wat zegt David? Of Paulus zegt van, ik ben de ergste van ze allemaal.
3: Ja.
0: En uiteindelijk heeft God toch nog Paulus uitgekozen.
3: Precies.
0: Benjamin, Gideon, weet je. Ik ben de kleinste van de kleinste staal, et cetera. God is bijzonder, hoor.
3: Ja,
0: laat me even een appje voorlezen. Ik zie van Claudine. zuster Claudine, denk ik. Ja. En die zegt, morning, God zegen voor uw dienstwerk. Voor God, ik heb uw dienst van u meegemaakt. Zuster Claudine. Wauw. Oké, dus er is iemand die u al kent en luistert. Ik ga even een hartje zetten. Geweldig, geweldig.
2: Geweldig.
0: Ja. Oké, dat is een bemoediging, toch? Dat is bijzonder. Bijzonder. Oké. God is goed. Oké, laat me dat zo meteen vragen. Misschien kunnen we even naar u. Wat is in uw geval, hè, zuster Sherida, Pastor Sherida? U bent dus... Nu bent u in de ambt.
2: Jawel.
0: Van pastorschap.
2: Ja.
0: Hoe is dat voor u? Is het een korte periode? Maar hoe ervaart u?
2: Het is een heel grote eer.
0: Mm-hmm.
2: Ik vraag nog steeds aan de heren. Vader, wie ik?
0: Knijpt u zelf.
2: Ja. Het is een eer. En ik leer.
0: Mm-hmm, mooi.
2: Ik leer en ik sta open.
0: Ja.
2: En... God heeft ons als zijn discipelen, als dienaren,
0: mm-hmm.
2: een opdracht gegeven.
0: Amen, amen.
2: Om zijn woord te verspreiden. Om liefde mm-hmm. te verspreiden.
0: Mm-hmm.
2: En dat is alles wat we willen doen.
0: Ja, ja.
2: Toch?
0: Mm-hmm. Er is iets wat ik wil zeggen tussendoor. Even van, gewoon wat even in me opkwam is van, het is de Heere die uitkiest, toch?
2: Ja.
0: En... Wat fouten wat mensen vaak maken, is van ze gaan kijken naar hunzelf.
2: Ja,
0: van, ik kan dit, ik kan dat niet. Ik
2: nee.
0: kan dit. En ze gaan een soort van kijken van, ben ik geschikt?
2: Zuiver.
0: maar God zegt van, ik weet precies wie je bent.
2: Ja, hij kiest uit.
0: En ik zelf. Ik geef je die abilities en zo. En Mozes was van, maar ik stotter. Maar ik deed maar ik dat. Hij bleef maar dingen opnoemen. En hij stopte zijn hand in eigen boezem. En als hij zijn hand in eigen boezem stak en hij keek ernaar, zag het melaatse uit. Hij was niet, hoe zeg je dat? Hij was niet, hoe moet ik dat zeggen? Dus hij was niet degene die... Hij zal zichzelf niet kwalificeren.
2: Zeker.
0: Toch? Maar God zei, ik heb jou uitgekozen. Ik heb jou gewild. En bij David was het echt zo van... Al die lange broeders. Al die statige broers van hem.
2: Ja.
0: Hij zegt van, maar ik heb iemand gevonden naar mijn hart. Zeker. Want mensen kijken naar wat voor ogen is. En zelfs naar onszelf kijken wat voor ogen is. Maar God
2: maar
0: heeft gesalfd en hij heeft uitgekozen. En hij geeft die capaciteit geeft hij in ons en alles wat nodig is. En we kijken gewoon puur naar wat het woord, wat de wil zegt van God. Petrus zei van, op grond van uw woord ga ik.
2: Ja, helemaal.
0: En hij ging en hij ving zoveel vis. En dat jullie die zaal mogen vullen. En mensen mogen ondersteunen en helpen en blessen.
2: Ja.
0: Er is al een zuster die heeft gezegd van, my God, ik heb een dienst van jullie bijgewoond. Weet u, en ik heb genoten van jullie dienst.
2: Amen.
0: Zo, maar, sorry, ik moest het even tussendoor even zeggen.
2: Nee, maar het is goed.
0: Ja, toch? Amen. Dus laten we.
2: Dat is goed. Wat betreft die salving.
0: Ja.
2: Je ervaart het. Wanneer we het woord lezen, want we lezen samen.
0: Ja, mooi. Wauw.
2: Openbaart God bepaalde geheimenissen.
0: Ja.
2: Toch?
0: Mm-hmm.
2: Wanneer je bidt, bid de Heilige Geest zelf.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Toch?
0: Mm-hmm.
2: En wanneer je klaar bent met bidden, bedank je van wat?
0: Ja.
2: Wat heb ik gezegd?
0: Ja.
2: Toch? En... De Heere gaat je nooit een opdracht geven die je niet kan.
0: Mm-hmm, mm-hmm,
2: toch? Dus daarmee begin ik te werken. Zeg van nee, de Heere heeft je gekozen.
0: Wow, ja.
2: Volg gewoon wat de Heere je zegt en doet.
0: Mm-hmm, mm-hmm,
2: de Heere heeft nooit een strijd verloren.
0: Mm,
2: dus als stuurt de Heere me zegt van ga daar.
0: Yeah,
2: I'm going.
0: Yeah.
2: Because I know I'm going to win. Het gaat. Gebeuren.
0: Ja.
2: Omdat de Heer het heeft gezegd.
0: Amen, amen.
2: Toch? En de gemeente gaat er staan.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: En ik geloof dat de Heer ons gaat brengen naar de schapen
0: mm-hmm.
2: die hij nodig heeft.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Iedereen die hij heeft geroepen, geeft hij een bepaald gebied.
0: Yes,
2: toch? Die wij moeten gaan veroveren voor hem.
0: Amen. Wow.
2: En
0: Yes,
2: we staan klaar om dat gebied te veroveren.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Maakt niet uit wat er gebeurt.
0: Is die lion in u? Ik hoor het al. Oké. Yes.
2: Ik weet, mijn God heeft nooit een strijd verloren.
0: Yeah.
2: En we gaan ervoor.
0: Ja.
2: En ik heb... In mijn leven heb ik heel veel meegemaakt.
0: Yeah.
2: Ik weet wat armoede is.
0: Okay.
2: Toch?
0: Mm-hmm.
2: En... ik wil die mensen hoop geven. Ja,
0: ik hoor het.
2: Ik wil ze gaan bemoedigen.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Dat de Heere daar is. Er is een Jezus Christus.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Die liefde, die bevrijding en die hoop. Hij voorziet.
0: Ja.
2: Ik heb in mijn leven, in deze bekering, heb ik mijn kinderen moeten opvoeden voordat ik deze man heb ontmoet.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Alleen.
0: Ja.
2: En ik kan me heugen dat mijn kinderen zonder eten naar school zijn gegaan.
0: Mm-hmm.
2: Maar niemand wist het.
0: Mm-hmm.
2: Omdat ze zo zijn opgevoed.
0: Ja.
2: Toch? We zaten in huis en we zongen voor de Heere.
0: Wow,
2: maar we hadden nog niet gegeten.
0: Mm-hmm.
2: En ik leerde ze van, als we niet eten, dan moeten we vasten. De Heere wil dat we moeten vasten.
0: Ja.
2: En ze zijn zo opgegroeid, weet je. En nu
0: zijn allemaal in de kerk?
2: Huh?
0: Zijn ze allemaal in de kerk?
2: De oudste niet.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Maar ze zijn opgegroeid met de Heere.
0: Oké, komt goed. Die zaad is gezaad.
2: Ja. Mm-hmm. Ik wil mensen hoop geven.
0: Ja.
2: Weet je?
0: Mooi.
2: En daarvoor gaan we.
0: Ja.
2: En
0: de hoop der heerlijkheid.
2: Ja,
0: dus je wilt Jezus brengen echt, hè? Dus wat ik een beetje hoor. Ik weet nog dat apostel Rijmen gaf laatst ook een woord of een tekst wat hij continu zei van... wat zei die nou? Het ging over het verhaal van die waar we het net over hadden van...
2: Famous.
0: Die man die almoes vraagt, die bij de tempel werd geplaatst. Oh ja, goud en zilver heb ik niet.
3: Ja,
0: maar wat
3: zuiver,
0: ik heb,
2: ja, geef ik u. Zuiver,
0: wat ik heb, geef ik u. Zo soms moeten we Jezus geven.
2: Ja.
0: Want mensen hebben bepaalde blokkades. En die blokkades zijn vaak, laten we het geestelijk noemen. Maar door ze bijvoorbeeld, in dit geval kon die man niet werken. Hij was verlamd.
2: Zuiver.
0: Dus hij zegt van, oké. In de naam van Jezus, sta op en wandel.
2: En
0: nu kan hij werken.
2: Zo, en heeft Jezus
0: ontvangen en Jezus heeft hem genezen. Dus hij heeft Jezus, hij kan werken en zijn leven is in één dag veranderd. Zo de Heere zijn soms bepaalde blokkades in mensen hun levens.
2: Ja.
0: En wat ik een beetje hoor bij jullie is, jullie willen Jezus geven, Jezus brengen.
2: Ja.
0: En men heeft Jezus nodig. Er is mensen kunnen door, als een kind in het ziekenhuis terechtkomt, dreigt te overlijden of wat dan ook. Als je Jezus niet hebt, dan ben je eigenlijk een soort van in despair overgeleverd.
2: Ja.
0: Je bent zo... Maar we hebben iemand waar we op kunnen leunen, kunnen steunen, kunnen staan. En dat is een beetje wat ik hoor bij jullie. Van Jezus is mijn redder. Hij is mijn raadsman. Als ik in problemen kom, ga ik naar hem toe. Ik ga die strijd aan. Ik durf overal naartoe te gaan. Waarom? Omdat hij met me is. Langs uit welke dal. Dus dat is een beetje wat ik hoor en wat ik een beetje ervaar bij jullie. Ik zie nog 2-3 appjes. Geef me 1 seconde. Laat me deze even snel voorlezen. Goedemorgen, broeder. Wat een mooie bemoediging. Ik luister en geniet van de grootheid van onze lieve Vader. En dat God de pastors rijkelijk mag zegenen in hun bediening. Groetjes, zuster Sietje uit Den Haag. Wauw, geweldig, geweldig, super. Bedankt dan voor de bemoediging. En ook eens naar jullie toe natuurlijk.
2: Yes,
0: in jullie
2: dank
0: reis.
2: Wel.
0: En even kijken, dan krijg ik van mama Evie. Bogo bogo, krakti en blessie voor jullie. Voor jullie, ja.
2: Voor jullie.
0: En handen omhoog. En dan staat er, waar staat de gemeente in Para? Vraagteken. Para heeft Jezus nodig. Dus waar staat de gemeente? Oh, dat heb ik nog
2: de gemeente staat aan de Livorno Beekhuizenweg nummer 17.
0: Oké.
2: Jawel.
0: Ja, en de diensten, wat voor diensten hebben jullie?
2: We gaan starten met de middagdienst.
0: Middagdienst, oké.
2: Okay. Jawel.
0: Op zondag?
2: Op zondag om 6:00 tot 7:00. En op de... donderdag, middag, hebben we dan bijbelstudie.
0: Oké, wauw. En de bijbelschool die jullie hebben gevolgd, hoe, Hoe lang was dat? Wat voor periode was dat?
3: 3 maanden.
0: 3 maanden bijbelschool. Was
2: het? Het is...
3: 3 maanden hoor.
2: Ja, 3 maanden.
0: 3 maanden,
2: ja.
0: 3 maanden, ja. En die van de profetenschool? Profetische school?
2: Profetenschool, 3 maanden, ja.
0: Oké, wauw.
2: Dat is dan altijd op de laatste week van de maand.
0: Oké. Ja, oké. Ja, bijzonder. Oké, dan gaan we even weer naar Ompokoe, want anders kan ik ze niet afspelen, want de tijd gaat snel. Het is al 8:50. Zo, we gaan al eigenlijk naar het einde toe. Wat ik jullie zometeen ga vragen, nog een korte boodschap, misschien voor de luisteraars. Laten we even gaan naar Ompokoe en dan komen we zometeen weer bij u terug.

0: is een suite, een lekkere poko. Dit is mooi, dit is mooi. Dit is genieten. Dit brengt je wel in een... Ja, in een soort van atmosfeer, toch? Yes, ja, yes, ja. Yes. Alsof je voor de troon van God gaat. Ja, geweldig, geweldig. Weet je, er is een verhaal ook in de Bijbel, toch? Waar die engelen zingen, holy, holy, holy. En ze weten niet wat ze moeten zeggen, maar ze zijn zo onder de indruk van God. Van, wow, you're worthy. Waarom dit lied dan? Wat is dat? Wat is dat? Is het een pokoe van u?
1: Mooi, ja. Nee, sinds ik het heb gehoord, heb ik het gelijk gepakt, ja man. En ook zelfs gezongen in de gemeente.
0: Amazing, mooi. Ja, geweldig. Oké, we zijn eigenlijk al bijna tot het einde gekomen. We hebben nog een kwartier. Dus we hebben 15 minuten nog. Dus we gaan netjes zometeen ook gewoon groeten. Ik wil jullie de gelegenheid geven om iets te delen, iets te zeggen. Wat jullie graag zouden willen delen. Al is het een korte boodschap. Al is het misschien iets voor wat jullie doen. Qua business of wat jullie doen voor de mensen. Het maakt niet uit wat het is. Als er iets is wat u zou willen delen, ga ik u zometeen de gelegenheid daarvoor geven. Ik wil alle luisteraars in de eerste instantie bedanken voor jullie participatie, voor alle liefdevolle appjes. Als jullie bijvoorbeeld voor een bemoediging, of als jullie een vraag hadden, of als jullie ons gewoon een fijne zaterdag toe wensen. Want ik zie jou van zuster, van Annette, sorry, ik weet niet of het zuster is, maar Anand, die zegt, have a great Saturday. Dus weet u, gewoon simpel even attentie tonen. We zijn daar heel dankbaar voor. En het is natuurlijk ook wel spannend om hier op de radio te komen en je leven te delen, je liefde voor God, je hart, et cetera. Zo, mijn dank daarvoor. We zijn dus al bijna tot het einde gekomen. Misschien ook, wat kan ik ook doen? Ik kan ook bijvoorbeeld vragen van een bepaalde, ja, op uw boodschap gewoon. Dat is eigenlijk, denk ik, goed wat jullie kunnen. Misschien zou u willen beginnen. Wat heeft uw hart? Wat is het, datgene wat... Waar, er is een bepaalde lens waardoor u misschien heen kijkt of waardoor u luistert. Is het misschien een lens van... Ik wil geen dingen noemen, want anders ga ik het vullen, toch?
1: Dus, ja, precies.
0: Ja.
1: Wat gezegd, mijn boodschap is toets het woord altijd. Mm-hmm. Toch maar. Altijd teruggaan in Gods woord. Dat je weet van, hey, klopt het? Is het de waarheid? Toch? Yeah. Dus altijd de woord toetsen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dan ook wanneer de Heer je wat wijst of wat zegt. Ga ervoor, doe het.
0: Ja, ja.
1: Precies als hoe hij Joshua heeft gestuurd. Wijk niet uit links, nog rechts. Mm. Doe, en dan gaat u zien hoe snel de Heer gaat werken in uw leven.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, dat is, bent u iemand die echt houdt van studie? Bent u iemand die de Bijbel studeert? Omdat u zegt van u... Dat is eigenlijk een bemoediging naar de luisteraars toe, toch?
1: Yes,
0: van,
1: yes.
0: Onderzoek dat ding. Neem niet alles aan.
1: Om eerlijk te zijn heb ik me... bediening ontdekt in de Heer dat ik leraar toch van bedienen. Dus ja, ik hou van het woord te onderzoeken en altijd teruggaan, zodat ik weet van wat ik zeg de waarheid is.
0: Ja.
1: Toch, begrijp je.
0: Oké, dus u houdt, geweldig. En even kijken, mooi. Misschien kunnen we dan ook even gaan naar Pastor Sherida.
2: Ik wil...
0: Heeft het een betekenis, uw naam? Weet u dat toevallig?
2: Ik weet het helemaal niet.
0: Okay.
2: Maar ik zeg altijd, ik ben die aparte Sherida.
0: Ja.
2: Omdat mijn naam met een C wordt geschreven.
0: Ja.
2: En ik wil bemoedigen met dit.
0: Mm-hmm.
2: Leer de Heer kennen voor jezelf.
0: Mm-hmm.
2: Toch? Ik ben op een punt gekomen waar ik alles wat ik heb gehoord en geleerd aan de kant heb gezet.
0: Ja.
2: En ik ben zelf, we zijn bezig de Bijbel te lezen, samen. En met de Heilige Geest, met de Heer.
0: Mm-hmm.
2: En de Heer openbaart.
0: Ja.
2: Zelf, toch?
0: Mm-hmm.
2: En probeer dat.
0: Ja.
2: laat alle negatieve, want we zijn nu in deze evangelie heel veel gericht op het negatieve. Wie zegt dit verkeerd? Wie zegt dat verkeerd? Okay, okay. Het is een strategie van de vijand.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: We zijn niet gericht op wat de Heer wil dat we moeten doen. Toch? Word ervan bewust. Laten we ons richten op de Heer.
0: Ja.
2: Laten we het goede pakken. Toch? En daarmee werken.
0: Ja.
2: Zodat we anderen kunnen helpen. Toch? Er zijn heel veel mensen teruggevallen om dingen die gebeuren. Maar pak het positieve. Kom terug.
0: Ja.
2: Je dient God voor jezelf. Niet voor iemand anders. Toch? De Heer komt spoedig.
0: Amen.
2: En we moeten klaarstaan. Is er olie in je lamp? Ben je een van de 5 dwaze maagden? Toch? Wees een van de 5 wijze maagden.
0: Ja.
2: Weet je? Vul je lamp. Onderzoek het woord. Zoek de Heer. Bid.
0: Yeah.
2: Bid. Heb een leven van gebed.
0: Yeah.
2: Toch? Je hoeft geen geweldige woorden te gebruiken. Bid en blijf stil. Luister naar Gods stem. Toch? En probeer de Heer te gehoorzamen. En het kan lukken. Het lukt. Ik zeg altijd, Jezus Christus is het voorbeeld. Hij is gekomen en heeft gewezen, heeft bewezen dat het kan.
0: Ja, amen.
2: En ik kan het ook. Ik streef ernaar. Ik ben nog niet daar, maar ik streef ernaar. Ik ga ervoor.
0: Ja, ja.
2: En we kunnen het allemaal.
0: Amen, amen.
2: Laten we positief blijven. Laten we liefde geven. Het is heel belangrijk dat we houden van elkaar.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Niet gemaakt.
0: Nee, nee, nee.
2: Laten we de Heere. Laten we Gods karakter gaan onderzoeken.
0: Ja, ja, ja.
2: Toch?
0: Ja, mooi gezegd.
2: Zodat we kunnen groeien. Zodat we kunnen groeien. En die vruchten, die 9 vruchten van deze Heilige Geest, toch? Dat we gaan groeien. Kijk, als er een vrucht is aan een boom. Het groeit niet in 1 keer.
0: Ja, ja, ja.
2: Het begint misschien met een bloem.
0: Ja.
2: En dan gaat hij groeien, groeien, groeien. Zo moeten we groeien in deze evangelie. Zodat we die liefde van Jezus Christus naar buiten kunnen brengen.
0: Ja.
2: Men kijkt naar ons. Mensen die tot bekering moeten komen, kijken naar ons.
0: Wij zijn die lichthuis.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja,
2: laten we het licht zijn. Toch? We gaan het niet altijd goed doen. Maar de Heer is daar om ons weer te zetten op de juiste pad. Om door te gaan.
0: Ja, want wat ik een beetje merk ook. U bent een beetje die spokespersoon. Toch? En bij u is het een beetje van, u bent rustig. U is een beetje misschien oncomfortabel om het zo te zeggen. Maar nu, u bent pas gewoon. Dus de Heer is aan u aan het trekken. Toch, klopt? Nee, toch? Dus, ja. Dus even kijken. Alsof de Heer u... Ja, dit toch spreekt.
1: Dus helemaal. Ik ben iemand die... Ik hou van mijn comfortzone.
0: Ja, ja, ja.
1: Toch, ik hou ervan om rustig te zijn. Niemand moet me vervelen. Ik doe mijn ding op mijn eigen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Begrijp je? Maar na dit alles, na de handenoplegging, dat we zelf zijn.
0: Ja, ja, ja.
1: Zie je dat de Heer het trekt? Dat, ja,
0: stress.
1: Ja, Raja.
0: Ja, ja.
1: Begrijp je? Dus, en ik mag niet klagen, hoor.
0: Ja.
1: Ik mag niet klagen. Dit zou ik misschien nu niet hebben gedaan vroeger, maar om nu, dan zie je dat de Heer uiteindelijk die talenten naar buiten brengt. En je dan je laat flowen waarbij je zelf schrijft.
0: Ik
1: wist niet dat ik dat had. Begreep je?
0: En dat zijn die mooie dingen, toch? U sprak net ook van, als u vroeger ergens stond, dan, of als u wat moest zeggen, dan waren u aan het trillen zelfs.
2: Boy.
0: En nu is het van, u begint te gaan, te rennen, te rappen, om het maar zo te zeggen.
2: Wat denk ik moest
0: ik
2: zeggen?
0: Ik moet u stoppen, zus, wacht. Relax. Nee, grap. Ik mag vrij zijn.
2: Ja, dus ik zit hier, maar ik bewonder mezelf ook. Wanneer ik moest zingen, dan stond ik daar. Zing nog.
0: Ja.
2: En ik beefde en ik dacht van, Heer, wat is dit? Maar een kindje zei, de Heer, ik zei van, Heer, ik kan niet boeien. Maar elke keer, ik ben worshipper, hè. Elke keer ervoer ik hetzelfde. En een keer zei ik tot de Heer van, wat is dit? Ik kan niet, ik ga het niet doen. En de Heer zegt van, zeg, Hij die in mij is, is groter dan hij in deze wereld.
0: Mooi. Dat is een mooie getuige.
2: En ik zei het. Ja. En die dag, boy, was anders dan al die andere dagen.
0: Ja.
2: En vanaf dien, nooit meer.
0: Dus wat was de Heer zei?
2: Hij die in mij is groter dan hij die in deze wereld is.
0: Dus de Heer kan simpel een tekst geven, een woord geven, een openbaring geven, waardoor die hele angst, dat hele stronghold, die hele Sani wordt gebroken.
2: Is gebroken. Ik heb het nooit meer gehad.
0: Wauw.
2: Deze God is geweldig. Ja, ik hou van hem.
0: Ja.
2: En,
0: hij verandert mensen.
2: Helemaal.
0: We zijn in zo'n comfortzone opeens. Nee. We zijn op radio van vertellen, praten. Ja.
2: En ik wil ook Apostel Eugenia daar zo'n bedanken.
0: Geweldig, dank.
2: Dat ze ons heeft voorgesteld.
0: Ja.
2: Ze is een geweldige vrouw.
0: 100%.
2: Powerbomb in de evangelie. Dus ze is mijn mentor.
0: Ze
2: is mijn
0: moeder. Mensen.
2: Ja. En ze gaat je stoten. Het maakt niet uit. En ze heeft ons nooit gelaten. Ze heeft mij ooit nooit gelaten.
0: Wow.
2: Ik was iemand die veel boos werd. En zij alleen wist het. Attack Oliver, hè? Want ze is boos. Ik was echt om de gekste dingen werd ik boos.
0: Ja.
2: Maar ze heeft me nooit gelaten. Ze heeft altijd aan me getrokken.
0: Ja.
2: En ik ben heel blij met haar. En ik bid heel veel gezondheid. En lang leven voor haar. We willen haar nog heel lang op in ons midden.
0: Ja, dat is mooi.
2: Omdat we heel veel van haar leren. En
0: laat haar lang leven daar.
2: Ja.
0: Ik wil vragen, even daarop. Van, waarom denkt u dat hij zo boos werd? Ik heb niet lang hoor, maar ik ben nieuwsgierig.
2: Omdat ik werd boos omdat dingen niet gingen. Toch? Dingen gingen niet. Dus je wil je eigen ding doen. Toch? Je hebt nog niet ontdekt dat de Heere jouw leven eigenlijk stuurt.
0: Ja.
2: Toch? En als de Heere je links wil en je gaat rechts, geloof me, het gaat niet.
0: Nee.
2: Toch? Dus ik werd boos, want ik wilde maar links gaan, maar de Heere zei niet rechts.
0: Ja.
2: En ik werd dan boos.
0: Ja. Maar bent u iemand, kunt u goed samenwerken?
2: Helemaal.
0: Ja,
2: ik ben een heel nederig persoon. En ik help, ik ben sociaal, ik kan helpen.
0: Ja.
2: Als ik 10 SAD heb, en ik weet van later ga ik niets meer hebben.
0: Ja.
2: En niemand komt, ik geef het weg.
0: Ja.
2: Toch? En ik blijf er zonder.
0: Ja. Oké, ik hoorde al een beetje ook van Pastor Dimitri van op het werkgebied dat u. Dat ze echt een familie werden of geworden zijn door uw toedoen, zeg maar. En dat is heel bijzonder. De reden waarom ik dat zeg ook van, ik ben een voetballer geweest.
2: Yeah.
0: En dan, WK speelt nu, Nederlands elftal in 2002 volgens mij. Nee, sorry, ik jong. In ieder geval, Nederland moest tegen Argentinië. Maar in die WK was Louis van Gaal de trainer.
2: Yeah.
0: Louis van Gaal is een meester in zijn werk wat hij doet. Maar wat hij doet, hij laat die jonge voetballers een hoe moet ik het zeggen, een familiegevoel krijgen.
2: Yeah.
0: Waardoor ze, je zag van dit is een goed team. Al waren ze niet goed, al waren ze slechter dan de tegenpartij. Yeah. Je had nog steeds geloofd dat ze zouden winnen en ze wonnen. Ze wonnen. Uiteindelijk hebben ze van Argentinië verloren met penalties. Kan je dat nog herinneren? Maar het was echt een hele mooie WK voor Nederland. En we hadden echt grote hoop. Maar we wisten, Louis van Gaal, op een of andere manier kreeg hij het voor elkaar. Ja. Om die jonge mensen, voetballers, bij elkaar te brengen als familie. En dat is goud, waardoor je dingen gaat bereiken.
2: En dat gebeurde ook aan het werk. We hadden de beste cijfers.
0: Wauw, kijk daar.
2: Ons bedrijf, onze deel, want we waren verschillende filialen. En onze filiaal was top.
0: Wauw.
2: Ja.
0: Waar is het filiaal?

0: dat je iets hebt gedaan voor de Heer. Toch? Alle eer aan de Heer. Toch? En ja, dat is het.
1: Oké, geweldig. Ik heb genoten van jullie. Ik ben blij dat jullie zijn gekomen.
0: Amen.
1: Jullie waren op tijd netjes. En, volgens mij waren jullie voor me aanwezig. Hè?
0: Ja, maar zachter naar de plaats.
1: Oh, jullie waren goed. Want ik zag jullie nog terugkomen.
0: Ja.
1: Maar geweldig. Ik ben heel blij dat ik jullie heb mogen leren kennen. En ik hoop dat we in contact kunnen blijven. En ik hoop en ik bid. En velen zullen ook bidden die jullie hebben gehoord. We hebben gezien. Ja. Mensen zijn bemoedigd geraakt. En dat het ook dat jullie... Dat de geest jullie mag leiden in jullie reis met de Heer. Dat jullie velen mogen Jezus mogen geven, mogen bemoedigen, mogen zegenen. En dat jullie mogen volharden. De Bijbel zegt, zij die volharden zullen de prijs behalen. Hou vol, ondersteun het. Laat er een groep van mensen om jullie heen zijn. Ja. Engelen om jullie heen zijn om jullie te ondersteunen en te helpen en te bemoedigen. En dat wil ik eigenlijk zeggen tegen jullie. Nogmaals, ik ben blij jullie te leren kennen. En ik hou jullie in de gaten. En misschien voor de volgende keer weer, toch? Misschien met camera. En dat mensen u mogen zien. We gaan stretchen op zijn tijd. We gaan stretchen.
0: Amen, ja, toch? Amen.
1: Is er nog iets, één korte, misschien 10 seconden... iets wat iemand wil zeggen? Als er niks is, is er niks. Want er is nog echt maar een paar seconden over. Dus.
2: We bedanken de Heer. We bedanken ook u. Toch, om ons hier uit te nodigen. Yeah. We bedanken ook apostel Eugenia.
1: Amen.
2: Om ons te vertrouwen. Toch, en
1: En wat was het adres nogmaals?
2: Beekhuizenweg nummer 17.
1: Ja, dus, en de diensten waren?
2: En de diensten waren op de donderdag bijbelstudie. In de middag. Van 6 tot 8, 6, 8.
1: Ja.
2: En dan zondagmiddag.
1: Oké, geweldig. Ja. Dank jullie wel. Ik wil iedereen een fijne zaterdag toewensen. Een fijn weekend. Dit was Takkie voor Gro. En volgende week zijn we er weer. Ik hoop dat jullie er naar uitzien. En ik hoop dat jullie gezegend zijn. En ik wil nogmaals bedanken voor uw participatie. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Love you all. Be blessed. God zegen. Amen.
3: Het is weer een mooie dag. De Heer heeft ons in leven gehouden. En we danken hem voor deze zegen die we hebben ontvangen natuurlijk. Want het leven is inderdaad een geschenk. Hè? We kunnen niets doen om het te verdienen. Maar God geeft het aan ons. Oké, we zijn allen 5 dagen bezig met een heel bijzonder thema. En het thema is groeien in onze relatie met God. Groeien in onze relatie met God. En gisteren hebben we gesproken over blijven in Christus. Ja, Christus is de wijnstok. En wij zijn de ranken of de takken. En vandaag willen we praten over het sap. Het sap dat in de plant is, die ervoor zorgt dat we natuurlijk fris en groen mogen blijven en vrucht mogen dragen. Ik wil vandaag met u bidden en God vragen om ook zegenend in ons midden te zijn. Vader in de hemel, dank u wel voor deze nieuwe morgen. Dank u wel, Heere, voor uw zegeningen die elke dag nieuw zijn. Vader, ook vandaag willen we aan u opdragen de dag, het verloop van de dag, onze dagelijkse werkzaamheden, dat we die ook aan u willen wijden, o God, en dat alles mag gaan zoals u dat wil. Vandaag willen we ook een bijzonder onderwerp behandelen, en ik bid, Heer, dat u bij ons mag zijn, dat u onze harten mag openstellen, o God, om uw woord te horen en dat we daders mogen zijn van uw woord. Zegent u elk een die in mijn gehoor is op een bijzondere manier. In Jezus' naam. Amen. Ja, vandaag praten we over het sap. Nou, vertoeven in Christus kan soms voelen als een van de moeilijkste dingen om te doen. We weten misschien dat we dit nodig hebben Maar de drukte van het leven trekt

0: ons mee in de stroom en het voelt allemaal te zwaar. God volgen kan de grootste last ooit lijken, vooral voor diegenen die lastiggevallen worden door iemand die hen probeert over te halen Jezus te volgen. Dit soort religie kan aanvoelen als gezoeg, omdat het allemaal draait om uiterlijke handelingen in plaats van wat er in het hart zit. Dit is geen relatie waar God naar verlangt. Hij wil graag een relatie die is gebaseerd op wederzijdse liefde, niet alleen op regels, een gekozen relatie waarin hij jou eerst koos, gebaseerd op liefde en vrije keuze. Ja, misschien praten we heel gemakkelijk over het feit dat we in Christus moeten blijven. Hè? Maar het kan soms inderdaad een van de moeilijkste dingen zijn om te doen. We leven in heel andere tijden. De technologische vooruitgang. We zijn eigenlijk omringd door social media. Door heel snel van nieuws te worden voorzien. We willen eigenlijk alles direct hebben. Ja? We zijn zo ingesteld nu dat we hebben soms bijna geen tijd om naar lange video's te kijken. We willen alles in 30 seconden. We moeten kunnen passen op onze status om te delen. Iets van 30 seconden moet genoeg informatie zijn. So, jonge mensen die zijn, ja, die houden niet meer zoveel van lezen, dus lange teksten lezen, omdat ja, ze hebben geen. Het geeft meer adrenaline als je korte stukken moet lezen. Het geeft je meer zin om het af te krijgen. Door de drukte van het leven, ja, worden we soms overspoeld. En het blijven in Christus wordt dan uitdagend. Of inderdaad als iemand ja, erop aandringt of blijft aandringen dat je Christus moet volgen. Bijvoorbeeld je volgt Christus niet, maar er wordt zoveel druk op je uitgeoefend dat je een set van regels moet gaan volgen om Christus te behagen. Dat is niet een relatie waar God blij mee is, over is. Hij wil een relatie dat gebaseerd is op wederzijdse liefde. En het feit dat hij ons eerst heeft gekozen, ja, maakt, of moet zo zijn, dat we dan antwoord geven op het feit dat hij ons heeft gekozen om lief te hebben. En zeker respecteert hij onze vrije keuze. Nou, soms zijn we misschien gedeeltelijk verbonden met de wijnstok, maar niet echt met elke vezel van ons wezen. We gaan wellicht naar de kerk, we bidden en doen wat we weten dat goed is. Maar van binnen voelen we ons verschrompeld. De waarheid is dit, we kunnen onszelf niet dwingen in Jezus te blijven, net zo min als een tak zich kan verbinden met de wijnstok. God hield eerst van ons. Hij deed de eerste stap. Onze reactie is altijd een reactie op wat God eerst voor ons heeft gedaan. Ja? Bijzonder is dat we, ik had het volgens mij eerder al uitgelegd, dat we drie typen mensen hebben als we kijken naar hoe ze in relatie staan met God. Eén is dat iemand die helemaal geen relatie heeft met God, die is de natuurlijke mens. Ja, voordat wij christenen zijn geworden, waren we eigenlijk natuurlijke mensen. Als we Christus accepteren in ons leven, kunnen we of vleeselijk of geestelijke mensen zijn. Maar vleeselijke mensen zijn, ja, mensen die naar de kerk komen. Ze komen naar de kerk, Ze luisteren naar de dienst, ze gaan weer weg. Door de week zijn ze misschien minder religieus. Ze doen gewoon mee met de tradities van de kerk. Of met de speciale rituelen van de kerk. Maar verder, verder doen ze niet veel aan missiewerk, etc. En dan heb je de geestelijke mens. De mens die ervan bewust is dat we leven vanuit de kracht van de Heilige Geest. Zo, het kan best wel zo zijn dat, ja, dat we naar de kerk gaan, we doen wat we weten wat goed is, maar van binnen voelen we ons verschrompeld. Het lijkt alsof we geestelijk niet groeien. En we kunnen onszelf niet dwingen om in Jezus te blijven. Het is een reactie van wat God voor ons doet. Ja? God hield eerst van ons. Hij deed de eerste stap. Zo, onze reactie is altijd een reactie op wat God eerst voor ons heeft gedaan. Als je bekijkt hoe een wijnstok in de winter overleeft, luistert u naar deze vergelijking, leer je een fascinerend feit. De knoppen op de takken raken uitgedroogd en worden geïsoleerd met het groeisysteem tot de lente. Wanneer de grond opwarmt, nemen de wortels water op en stroomt het sap door de stam van de wijnstok naar de knoppen, waar de groei begint. Zonder sap dat door de wijnstok stroomt, zal er dus geen groei kunnen plaatsvinden. Het sap in de wijnstok is als de Heilige Geest in ons leven. We zijn misschien als een dode tak, maar als we ervoor kiezen tijd met God door te brengen, stroomt de Heilige Geest in ons als het sap van de wortels en brengt ons tot leven zodat we beginnen te groeien. Op dezelfde manier, als we er bewust voor moeten kiezen in Jezus te willen blijven, moeten we er ook om vragen dat de Heilige Geest, dus het sap, in ons leven stroomt. Ja? Laten we even wat teksten lezen om te zien wat de kernboodschap is van deze teksten. Lucas 11, vers 13. Zegt, indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hem, aan hen die hem daarom bidden? We zien alvast dat het een bewuste keuze moet zijn om te bidden om de Heilige Geest. Om te bidden dat de Heilige Geest in ons leeft en in ons woont. En dan Jeremia hoofdstuk 31 vers 3 zegt, van verre is de Heere mij verschenen. Ja, ik heb u lief gehad met eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken in goede tierenheid. We zien hier Gods handeling. Ja. Hij heeft ons eerst lief gehad. Niet wij hebben hem eerst lief gehad. Maar hij heeft ons eerst lief gehad. Dan lezen we 1 Johannes. 1 Johannes hoofdstuk 4. Vers 19. Zegt. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ja. God heeft ons eerst lief gehad. En dat is eigenlijk onze reactie naar God komt door het feit dat God ons eerst heeft lief gehad. Daarom kunnen wij hem lief hebben. En ja, zo de kernboodschap in deze teksten is dat God eigenlijk het initiatief neemt. Hij heeft ons eerst lief gehad. Maar ook bidden om de Heilige Geest. We moeten bidden om de Heilige Geest. In feite is het de Heilige Geest die groei geeft en ervoor zorgt dat we ons ontwikkelen in verbinding met de wijnstok. We moeten de Heilige Geest die dagelijks bij ons is, dus vragen om onze trooster te zijn. Dat Jezus vragen dat Hij Jezus aan ons openbaart. Ja? Dat de Heilige Geest Jezus aan ons openbaart. Dat de Heilige Geest ons mag overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat de Heilige Geest ons mag leiden naar de waarheid. Naar de volle waarheid. Zo. Ja. Op welke manier kan elk aspect van wat de Heilige Geest doet in jouw relatie met God beïnvloeden? Op welke manier kan dat gebeuren? Bijvoorbeeld, als we iemand hebben verloren, kan de Heilige Geest onze trooster zijn. Als we willen weten wie Jezus Christus is, kan de Heilige Geest ons openbaren wie Jezus Christus is. Als we als onbewust misschien een zonde doen en kan de Heilige Geest ons openbaren als het nou zonde is of niet. Hij kan ons openbaren van zonde. Hij kan ons overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En als we op zoek zijn naar de Bijbelse waarheid, de waarheid, de volledige waarheid, dan kan de Heilige Geest ons ook daartoe leiden. Zo, de Heilige Geest in ons geestelijke groei is essentieel. Zo, we moeten inderdaad vragen naar een dagelijkse doop met de Heilige Geest. En dat betekent dat vaak zeggen we dat we vol moeten zijn van de Heilige Geest. Maar het gaat niet om vol zijn met de Heilige Geest. Maar het moet zijn, hoe vol zijn wij van de Heilige Geest? Ja? Hoeveel heeft de Heilige Geest van ons? Mocht het zo zijn dat God ons mag helpen, omdat wij inderdaad ons leven zodanig inrichten dat hij prioriteit heeft. En dat de Heilige Geest het sap mag zijn in ons geestelijk leven, zodat we vrucht mogen dragen en dat we verbonden mogen blijven met de ware wijnstok. En dat is Jezus Christus. Zullen we eerbiedig zijn. Vader, dank u wel, Heere, ook weer voor de overdenking van vandaag. Dank u wel dat de Heilige Geest beschikbaar is, o Heere. Dank u wel dat u hem wil geven aan ons als we erom vragen. Vader, dat is onze grootste behoefte. De kracht van de Heilige Geest in ons leven. En dat zal zeker zichtbaar worden. Ik bid, Heere, dat u ons mag helpen om inderdaad u te vragen om ons de Heilige Geest te geven. Dat we niet leven vanuit het vleeselijke, maar dat we mogen leven vanuit de kracht van de Heilige Geest. Wees met elk een van ons. Help ons om nogmaals verbonden te blijven in Christus. En dat we die voeding mogen blijven hebben in de Heilige Geest. Zodat we zo vrucht mogen dragen. Wees met ons ook deze dag, o Heere. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dank u wel dat u ook vanmorgen wilde luisteren naar deze bijzondere overdenking. Ik verwacht u morgen wederom dat u afgestemd zal zijn op Radio Shalom. God zegen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen.
3: U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
4: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Nav You.
6: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
7: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
8: Hey Ruby! Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met
7: iDeal.
8: Dus bestel ik
7: het sneller. Liefste tante Ascrivi, we zijn weer mee in de acte, jong. Als wat denk je nou niks te doen?
8: En dan,
7: Jij hebt niet dingen aan besteld, Robé. Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
9: We are you, we are you.
10: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel. Want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

Goedemorgen, jongens en meisjes. Goedemorgen, alle grote en kleine Surinamers. Goedemorgen. Dit is ons eigen kinderprogramma, The Happy Kids. Ja, jongens en meisjes, wat is het fijn om vandaag weer door Gods woord te reizen. Vandaag wil ik het hebben over de tekst dat staat geschreven in Matteüs 15, vers 11. En dat zegt: niet wat de mond binnengaat maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt maakt de mens onrein. Ja, jongens en meisjes, is een hele belangrijke tekst. En we staan er eigenlijk niet bij stil hoe we omgaan met onze woorden. En God zegt in zijn woord dat wat ons hart uitkomt, eigenlijk komt het uit ons hart. Je verlangens, je denkwijze, je begeerte, je verlangens, dat spelen een hele rol in wat uit je mond gaat. Maar God zegt, is niet wat wij eten maakt dat we onrein zijn, maar wat uit onze mond komt. Ja, jongens en meisjes, vandaag willen we het hebben over de kracht van woorden. Weten jullie, we staan er niet bij stil, maar elke dag spreken we honderden woorden zonder erbij stil te staan. Ja, jongens en meisjes, soms spreken we woorden van zegen uit, maar zelfs ook van vloek. Woorden van leven en zelfs ook woorden van dood in bepaalde situaties. Jongens en meisjes, het uitspreken van woorden zijn heel erg belangrijk. En je weet, God zegt in zijn woord, toen hij de aarde schiep, sprak hij en het was er. Ja, jongens en meisjes, het was er. Dat is de kracht, de scheppingskracht, zeggen wij. En in die scheppingskracht werd de wereld geschapen. Hij sprak en het was er. Je zag dingen werkelijkheid worden. Jongens en meisjes, weten jullie, God zegt in zijn woord dat we zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. God heeft ons niet alleen geschapen zoals hij er zelf uitziet, maar hij heeft ons ook de autoriteit gegeven om gezag te hebben. En wanneer we dingen spreken, dan is het heel erg belangrijk om erop te letten wat we zeggen. Weet je, in Psalm 141, vers 3, zei David vroeg aan de Heer: Heer, zet een wacht voor mijn mond en behoed de deur van mijn lippen. Dat wil zeggen, David was zich helemaal bewust van: hey, als ik dingen zeg die eigenlijk niet tot eer en glorie van God zijn, dingen die geen zegen zijn, dat inderdaad mensen gevloekt kunnen worden. En hij was zo voorzichtig, want hij maakte geen grappen met Gods woord. Alles van David, wat in hem is, was hij hield van God. Dus hij wil God altijd tevreden stellen, steeds weer tevreden stellen. En als het misging, dan vroeg hij de Heer om vergiffenis en genade, omdat hij vergeven kon worden. Jongens en meisjes, wanneer wij nou dingen gaan zeggen uit boosheid, jongens en meisjes, dan snappen jij en ik dat het niet altijd zo fijn is als we spreken tot anderen. En daarom zegt God ook in zijn woord dat de zon eigenlijk niet onder mag gaan. Je boosheid, je mag niet boos zijn terwijl de zon ondergaat. Dus God wil daarmee zeggen, je boosheid moet opgelost worden. Je mag niet meer boos zijn. Omdat God het heel erg belangrijk vindt dat we niet boos mogen zijn. Te lang boos mogen zijn. Natuurlijk, als dingen verkeerd gaan, mag je boos worden. Maar het moet niet dagen en weken en maanden duren. Wanneer we praten over woorden, dan staat in Gods woord geschreven dat we woorden moeten spreken van liefde voor elkaar. God zegt: waardeer elkaar. Het kan voorkomen dat wanneer mensen bijvoorbeeld, geef een voorbeeld, bijvoorbeeld mensen rijden op straat te hard
En dan hoor je mensen soms zeggen, boy, je chief van ik wil aanreding. Heel vaak gebeurt het werkelijk. Maar als we woorden van zegen uitspreken, van wij hopen die man die daar zo slecht rijdt, laat ons hopen dat de Heer op behoedt en bewaart, dat er niets gebeurt, is weer een hele andere taal dat we spreken. Heel erg belangrijk. Omdat we met dit hiermee de persoon zegenen. En dat de Heer ze ook kan beschermen. Wat ik vaak doe is wanneer dingen zo verkeerd gaan. Dat ik bid. Ik zeg, Vader, help de persoon. Heer, bescherm de persoon die zo roekeloos is. Heer, behoed en bewaar de persoon. Dan weet je zeker dat je de Heer gevraagd hebt om bescherming. Laten we oefenen om positief te praten. Bijvoorbeeld, de jongen die daar klimt. Laat ons hopen dat hij niet valt. Heer, bescherm de jongen dat hij niet valt. Laten we gaan voorzichtig omgaan met onze woorden. Omdat wanneer er eenmaal dingen verkeerd zijn gegaan, ze zo moeilijk zijn te herstellen. En weet je, het is, de Heer wil dat het goed met ons gaat. Dus hij wil niet dat wij woorden van vloek uitspreken over anderen. Heel vaak als kinderen ruzie maken met elkaar, dan letten ze niet op wat ze zeggen tegen elkaar. En ze verwensen elkaar alleen maar het negatieve, alleen maar het slechte, om elkaar pijn te doen. Terwijl, weet je, ik zou zeggen, blijf liever stil. Blijf liever stil in plaats van dat je woorden uitspreekt die eigenlijk heel verkeerd zouden aflopen. Wat we ook kunnen doen, is als in een bepaalde situatie iedereen boos is, probeer de mensen dan te kalmeren. Probeer mensen te bemoedigen. En gebruik bemoedigende woorden, zodat de situatie niet escaleert, maar dat je situatie tot rust komt. En weet je dat je de mensen van gedachten kan doen veranderen, totdat er vrede is. Zeg bijvoorbeeld, het komt goed. Of laten we elkaar helpen. Laten we wijze woorden spreken. En letten op wat we zeggen, zodat iedereen tot rust komt. Weet je, in Spreuken 15 vers 1 zegt God in zijn woord, een zachtmoedig antwoord, dat is in het boek vertaling, een zachtmoedig antwoord sust de woede. Maar een takloze uitspraak roept juist de woede op. Dat wil zeggen, als wij hele lieve woorden gaan gebruiken, dan brengen we de persoon die zo erg boos is tot rust. Maar als wij juist gaan ophitsen van nakking of een stoder of schelder uit, dan maak je de persoon juist agressiever. En kunnen er nog meer enge woorden naar buiten komen. Terwijl God anders spreekt in zijn woord. God zegt, een zachtmoedig antwoord sust de woede. En dat is wat God van ons wil. En dat willen we niet. Laten we elkaar lief hebben zoals God in zijn woord heeft gezegd. Heb elkander lief. Dat kunnen we ook doen met onze woorden. Want woorden bevatten heel veel kracht. En wat je zegt, komt vaak uit. Vloek je, zal het niet goed gaan. Maar zegen je, dan zal het goed gaan. En dat willen we eigenlijk voor een ieder ook. Al komt het ons niet goed uit, niet altijd goed uit. Want soms wil je wel aardig tegen iemand zijn, maar de persoon heeft je zoveel pijn gedaan. Dan zou ik toch liever zeggen, blijf liever stil. Jongens en meisjes, laten we gehoorzaam zijn aan Gods woord. Laat ons gehoorzaam zijn en dat we mensen zegenen met onze woorden. Ik heb vanaf al jaren heb ik de gewoonte. Het is eigenlijk zo'n automatisme geworden in mijn leven. Dat als mijn kinderen het huis uitgaan, zeg ik ze altijd, ga met God zegen. En kom met God zegen terug. Weet je, het is heel fijn om te weten, hé,
Ik heb ze gestuurd met Gods zegen. Zegen ook jouw vriendinnetje, jouw vriendje, iemand die je leert kennen. Ik zegen je. En ik hoop dat het goed gaat met je. Dat geeft iemand anders een heel prettig gevoel. En dan eigenlijk heb je heel goed gedaan wat de Heer van ons vraagt. Jongens en meisjes, we zouden het niet prettig vinden als iemand ons zou vloeken. En ik zeg altijd, behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden. Laten we elkaar lief hebben, ook met onze woorden naar elkaar toe. Oké, jongens en meisjes, dit was het weer voor vandaag. Ik ben Tante Diana en ik wens jullie een gezegend weekend. En wees heel lief voor elkaar. God zegt in zijn woord, heb mij lief met geheel je hart, geheel je ziel en alles wat in je is. En weet je, hij verwacht het en hij kijkt er naar uit. Ja, want je weet, jongens en meisjes, God kent je van binnen en van buiten. En Gods woord, ze heeft de haren op je hoofd geteld. Dus hij weet precies hoe je je voelt. Jongens en meisjes, ik zegen jullie in de wonderbare naam van Jezus. De naam boven alle namen. God zegen allemaal. Bye bye.

0: Het is 9 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Man en vrouw zijn voor God gelijkwaardig. Er ontstaan soms onnodige discussies over wie voor God nu belangrijker is, de man of de vrouw. Het nieuws is dat beiden voor God even belangrijk zijn. We lezen in Genesis 1 vers 27. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Zowel man als vrouw zijn als evenbeeld van God geschapen. Dat wil niets anders zeggen dan dat ze gelijkwaardig zijn in de ogen van de Heer. Vreemde ideeën, als zou de ene meer waarde hebben dan de ander, moeten uit de wereld geholpen worden. Laten we daarom elkaar met respect behandelen, want zo heeft God het bedoeld. Man en vrouw zijn voor God gelijkwaardig.
2: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
1: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
2: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
1: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
2: Serieus? Dat is ideaal.
1: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
2: Ja man! Echt een one-stop shop.
3: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.
4: Gi ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi ik hoor aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan yang voor bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 10:00.
1: Ja, ja, ja, ja. Suma verjaartide. Verjaar Oso Prisiri. Alas Satra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar Oso Prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
1: Ja, suma verjaardag, verjaar onze Prisiri. Alas Satramanting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar Osso Prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.
1: Ja. Suma verjaart idee. Verjaar ozo prisiri. Alla Satra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar ozo prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd. Verjaar ozo prisiri. Danawa hippie piep.

0: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
1: Ja, suma verjaartide, verjaar also prisiri. Alla satramanting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar also prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: pot mi radio na shalu me begu nu uno prefur pure dape no sana a problem.
1: Ja, ja, ja, ja. Suma verjaartide, verjaar also prisiri. Alla Satra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar also prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello, haha.

We zijn zo zoetjes aan het eind gekomen van dit programma. Maar ik ga niet eruit zonder een korte bemoediging voor u achter te laten. Ik bid u Gods onmisbare zegen toe. De Heer is goed en hij is altijd zeer te prijzen. Wanneer we in geloof en in gehoorzaamheid doen, lieve luisteraars, wat de Heer Jezus zegt, dan zullen we de kracht en de uitwerking van zijn woord ervaren en we zullen ervan getuigen. Het begint met geloven in hem en vertrouwt u op hem. God is de waarheid en hij spreekt altijd de waarheid. Hij is de heilige, de almachtige God die was, die is en die komen zal. Mag ik u van mijn kant een fijne voortzetting van deze zaterdag toewensen. En een gezegende dienst voor morgen. Als u naar de kerk kunt gaan, bezoekt u de kerk, bezoekt u uw samenkomst. We hebben de kracht van Jezus nodig in deze tijd. Weet u, en het is goed om alles met de Heer te doen, ook de komende week in zijn handen te leggen. En mag ik u een blessie weekend toewensen en tot de volgende keer.

Onze spiritueel en emotioneel intelligente leiders willen een geestelijke transformatie in de samenleving ontwikkelen die gestoeld is op liefde en geloof door de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. Als gemeente willen wij een voorbeeld zijn van wat wij prediken om iedereen te stimuleren om door de kracht van het evangelie te komen tot een doelgericht leven.

Ebar Odittide Bakadina. Arimoa Erfu Bedinu Fanoita Word Fugado Tide Bakadina. Once my fear boom Fudena in a Oso Fugado. Once my fear boom Fudena in a Oso Fugado. If ye fear boom, make one babarigi cone, Jesus. Nakna in you ano tewel ye make one babarigi cone, Jesus. Hallelujah. Me gigrani ook to na a apostle fu a oso na a leiderschap. Come on, yep me erding. Hallelujah. Masra boom. Go snel na a mi na a buku 2 Samuel 9. Vanaf vers 1. 2 Samuel 9, vanaf vers 1. En de Bijbel begint voor tijgen we daarbij. David zeide, is er soms nog iemand over van het huis van Saul? Dan zal ik hem trouw bewijzen ter wille van Jonathan. Nu behoorde tot het huis van Saul een knecht die Siba heette. Men riep hem bij David. En de koning vroeg hem, zijt gij Siba? Hij antwoordde, uw dienaar. Daarop zeide de koning, is er soms nog iemand over in het huis van Saul? Dan wil ik hem goedgunstigheid Gods bewijzen. Toen sprak Siba tot de koning, er is nog een zoon van Jonathan die verlamd is aan beide voeten. Mek u begin vanuit dape. Bijbelboeken et tijgen we dat koning David egona a oso voor Saul en hij actie even maar de etena in a oso voor Saul. Zo eigenlijk heb ik een sorry aboom fasi fugado na asmadati. En de Bijbel tijgen we dat one knecht bede de bekaring Siba. En een knecht die zich komt David en een tijgen David dat one zoon de. Maar eigenlijk a zoon die zich a verlam na alla toesee. Want de sani sang je moest begrijpen. Nadat hij zo leesie libis ma abba gewoonte, voet tak eigenlijk a mankement voor jou of a sandina a probleem voor jou. Want eigenlijk a vraag nobede if asma die dena in a oso voor soul a one probleem. A vraag bede if wansma dena in a oso, zodat mi kan soren a boom fasi fugado. Maar dan a knecht die zich begint voor taki one boy day, maar a boy is op one probleem. Is it something te gado one do sani giwi, dan sma e look we and they begin for hal an pe we up probleem, they begin for hal an pe we up mankement, they begin for hal an sang ego mes na we, sang de verkeerd na we, sang no bu na we. De begin voor tak alle soort negatief sani. Because society, a type favor die ik kom eigenlijk omdat dat is maar dat deso, en no man kisa blessi dati. Of omdat dat is maar dat deso, of omdat one problem dena in a family pe ak mopo, of omdat one problem

orto, di errore em orto. If God don't promise you one sunny, arkeme bom tide. If God don't promise you one sunny, God don't omeka sandi a promise you pasa. There's something we look at position in Sawite. And the sunny this man a tiger we. And a fast was man a she we. And the sunny day we family a taki. Because he must begrijp that Mephibosheth the verlam. Is it a verlam? Now on top sunny. Because Allah says he must do, so he must help you. So, one day, he can one day help you, and the way he will help you. Because talk in a man do next. There's also a way he you in a man do next. And so, let you see, this man he must help we, a way he will help we. On that we forlam. We no man seki. We no man do naughty. The way her for yep we unab the yoister connexi unab no one sma for taggy uno. So the way her for yep you. What's my Jeremy Johnson? And I don't make it. Tell the short Sunday see a begin for sana in your libby. It happy once man know that the up one moro hey authority for taggy you. Me hope you may begrijp me. It happy once man know that the operator vanuit one trap pressy for taggy you and make me open your eye that if Jesus begin taggy you, Sunday no be man roko one 2 years later, a Sunday to begin for roko na in a yard. If Jesus begin for taggy you, Allah Sunday a begin for roko na in you 4 days. Hallelujah. Come on, na in you anugi kone Jesus. Ekole is more of Farah. So, er is nog een zoon van Jonathan die verlam is aan beide voeten. En in begrijp dat hij David no be de geïnteresseerd na in een probleem sa yo san Mephibosheth be Abi. You see, son ten te gado kong fu du sani, gado na probleem na nga if i bank rekening legi, if i no man do next, na we esiden sandati, ma yeye ne esiden tori dati, gado ne esiden sandati. Gado na problem if them put you now and say, God on our trouble, if they stay it to learn, God on his panang at the Sunday. I want Sunday a sabi, na that a kung fu do one sunny na in you libi. So te siba a tiger dafod that a boy this is for a lamb, dafod ne axi fa do for a lamb that they now wish me gen them bless it and no man do next. Daarvoor no ben ik geïnteresseerd in het probleem dat hij. Maar we hebben het morgen vanaf vers 4. De koning vroeg, waar is hij? En Ziba antwoordde de koning, zie hij is in het huis van Mikar, de zoon van Amiel, te Lodebar. Afvraag, a eerste vraag, of want de vraag zou ik actie nou, na vakken, dat hij Mephibosheth verlam. Mek uluku 2 Samuel 4:4. 2 Samuel 4:4. Because so lazy, Sani Epsa, die epotwina in one bepaalde posisi. Sani Epsa, die emek dat hij. We no man break a door. Me go na one praise. Yabi some family ti dia dey no man break a door. On that one bepaal the news come. On that the year one bepaal the sunny and fanaf the year ya sandati. One sunny psana in ya geslacht dati.
Ya so smarter ya day dena in a seeker eyes. Na on that I yere one bapalda sani. And a momenta yere sandati. Embrudo. Direct. Aki so kablu. Direct. Berurta. So ya mi sombo skopu di ekong. Di ekong mopo fanoi atrun fu dumro fu fernitak yo. Mas ma yere mi jaso. Ya mi so news ekong. And ya so famiri. Ya so famiri ya beina no ambu news de ne kisi. Beina no. Ya so famiri ya. Ala news di ekon bena na problem. So after lamming for you na tang, begina wan presi. Meku luku. 2 Samuel 4:4. 2 Samuel 4:4. Jonathan, de zoon van Saul, had een zoon die verlam was aan zijn voeten. 5 jaar was hij oud toen de tijding over Saul en Jonathan uit Israël binnenkwam. Zijn voedster had hem toen opgenomen en was gevlucht. Maar door haar haastig vlucht was hij gevallen en kreupel geworden. Hij heette Mephibosheth. Dus die anjus kon na ina. Die anjus kon na ina Jesse voor haar voedster. Dat hij Saul na Jonathan bede. Ben bebuku taki ina long di abe wan long. Mephibosheth fadog mopo fu embaka. Yabi song sani di ekona in your family. Di echaburu ya kona in a family. Yabi song family ti di a day. E libi under one bepaal de fluk vanaf a day di wan news kona in your family dati. En nooit moro de nobe man breken door. Alla sani ten verlam. Alla sani. En daarom ik je zo smaten je tak nang aden. Je begin voor taigi vanaf a day die zo wan sani psa. Vanaf a day die mi jere zo wan sani. En dat is psa nang a Mephibosheth. Dat die a nieuws kom binnen. A nieuws dat verlamming. En eigenlijk na wan sani en schrijf nog osuko. En de eerste je moest begrijpen dat zo sani epsa. Omdat die stendena in we family die oordeel we. Stendena in we family die tak tegen we. I opa bedu so. So in oman breken door i verlam. I papa bedu so. So in oman breken door i verlam. Wat is mijn verstaan mij ja? Dis me psana in a family so. In oman breken door. In omeken i verlam. Dus ondanks dat Mephibosheth eigenlijk bij oprecht. Net op de goede voor een pa. Net op de goede voor een opa. Maar door dat af verlam. En nog een man geniet voor noem de blessing. Ja, die familie. Je ziet blessing tena in die. Maar de noem man geniet voor de blessing. Omdat de verlam. Was aan die psa. Stende die etak tegen ding. Stende di e ordeilden. Stende di e etaki tele jama no moro fara. Inoman godape. Inoman break a door. Inoman making. This night libik ba. Ma praise masra for Jesus. Praise masra for Jesus. Praise masra for Jesus. Praise masra for Jesus that I contact belofte. Praise masra for Jesus that if I make one promise, I promise that. So long I contact be caring, God don't take your kiss be afraid, I'll be afraid you. But what's my Jeremy Johnson? So long I contact be caring, God don't take your lose, I'll lose you. I want Sunday moves and you must begin breathing that God don't do one Sunday you. Want that be a problem come that today a day in a Christian. We never be more that God or do wonder give we. We never be more that a lusu or come. We begin to take a tal for a posisi in Sawi day. And was so metain. We begin to take a tal for a problem in Sawi day. And a moment we take a tal for a problem Sawi day. We thank the first that a Sunday so. We thank the first that we no man break a door.
We're done the first that we normal making. And for all, if you the tum si langana in a situation, and against like yepi ne kong, and against like gado ne do next, and against like gado ne piki begi, marke mi alasani abenteng. Alasani abenteng.

familie dat aan de gado. Want zo lees ik, gado en wacht die. Because je zo'n getuigenis. En om zijn in haar geheim. Vooral heeft de Sabbat je verlamd. Vooral heeft de Sabbat je lijn mankement. Vooral heeft de Sabbat je lijn probleem. En alles bij het asma dat hij naar zo'n libi dekba. Zo, je begrijpt dat hij. Gado abi verwacht de telekasan pori. Gado abi verwacht de telekisma takias akba anoma mora, anoma setimoro. Dan gado ekong. Because we say de. Eng muskis a air and eng muskis a glory. Eng muskis a air, eng muskis a glory. Eng muskis a air na ina situatie. Eng muskis a air na ina problem. En daarom ik tegen de disciple dat hij a problem voor Lazarus na voor be verheerlijk a ning voor gado. So as somebody gets like I do. Silangana in your libi. Tireme taigi yo na verheerlijk an ning fugato na in your libi. Na verheerlijk an ning fugato na in your libi. Come on, ering. We look more for a saipsa. Abibu taki Mephiboset met dena one presi. De bekaring Lodebar. En Lodebar want taki want presidi de verlaten. Je ziet dus ondanks dat. Ak mopo a geborna in konu oso. Toch abedena want presipe abe de verlaten. Toch abedena want presipe. Eigenlijk. Adedapema. No explanation. No explanation. Oh, na a klein zoon voor Saul. Akon, oké, telek dape. Abe de no one presi. En zo lees je, we dena presi pe, smane siwi. Smane spanang a you. En gelijk, I guess like he never sta. En look who say, sir. Daarop liet David hem halen uit het huis van Makir, de zoon van Amiel, uit Lodebar. Dus zijn eerste zoon, David, Edo. En dat was Sangado Edo. De gado kon voor Dunyu Sani. Because he said, Yami son precipe, you nang a mide. If gado bless we na in a precipe with de, a blessed that he ode somar. Yami precipe with de, if gado opa. In a prison that give you your cheese man cherry. So I ask the Sunday God Edo, I pour you for a precipe you there. I pour you out your comfort zone. I pour you out the gewoonte. I pour you out the precipe. Alas ma be denk this name give you back. And you say be denk this name. I must pour you that way. I must pour you and if I not pour you. Remember that he think that he did not in one prayer. Pe if verlam en one prayer pe i de verlate. No one's money spanning you. No one's money making drug nang you. And then in a prayer that he one bless you, he commit you. So sana nga bless you. Your lasting, you know, God will not bless you. And that na some sananga furu for we last bless you on that we dena want to pal the precipe. God don't want you that. I want to pour you out Lodebar. I want to pour you out a precipe de verlaten. So God don't begin for pour we out Lodebar. For pour you out a Sunday ibe gwenti. For pour you out them precipe. Pelibis ma be push you go and they betak this name and for pour you out them praise best ma betak na so you live your day gado a begin for pour you that pay and me prophet ti dem manteng ti de bakadina that I pour you we spare you day we spare you day we

I pour you that pay. Therefore, that will pour in that pay. When Asandi me want do, me no man do na lo de bar. Me musu pour in out lo de bar. What's my Jeremy Johnson? Me musu pour in out lo de bar. Upouring, ucharing, commit me. You see, so let's see. Where one God commit we na apresi pe we de ma angelic we must go meet God on a pe a day. Because apresi pe we de no bon God no man commit a must support the person that a do a new sanity. You was my Jeremy Johnson. Oh, me hope you be crying me. We want God to commit we. My God to work to you for committing a precipe a day. What's my Jeremy Jasso? Make you look more of Farah. 2 Samuel 9. Daarop liet de koning hem halen. Vers 6. En Mephibosheth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, kwam bij David. Wierp zich op zijn aangezicht en boog zich neer. David zeide Mephibosheth en hij antwoordde, hier is uw dienaar. Daarop sprak David tot hem, vrees niet, want ik zal u voorzeker trouw bewijzen. Dus eigenlijk, me begrijp, if Mephibosheth me begin vrede, me begrijping. Because je moest denken dat hij, Saul be op een probleem dan David. En ik denk Mephibosheth besef dat David dan Jonathan, we make one belofte. Saul be up one probleem na David. So if koning sen kariu, if er lam inoman long, inoman do next, inoman go kibri, na chadem chari, we see weiger, do chai kofesa koning want if er lam. So me begrijp if Mephibosheth be denna in a posisie that I be afraid that some koning one among me.

0: Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
3: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
2: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
3: Serieus? Dat is ideaal.
2: Ja, toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
3: Ja, man! Echt een one-stop shop.
4: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.

Aynin on. Şıp şıp tırırıtı. Trent Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk, hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trent Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

0: direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
2: Zranazani. Na Skip. Na View.
3: Hallo, ik ben Makela. Mies, love you, shalom.
4: I've been thinking about a new thing. I ain't rolling.

0: Priori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Blijf respectvol en vermijd elke vorm van huiselijk geweld. Respect betekent dat je jouw partner hoog houdt. Dat je bijvoorbeeld de ander niet in privé en zeker niet in het openbaar schoffeert. Wanneer je respect toont, is het dat je zegt: ik waardeer je. Beledigingen, minachting, afwijzing, huiselijk geweld, ze staan haaks op het tonen van respect. Zeker het laatste, huiselijk geweld, moet door alle paren worden vermeden. Lichamelijk, geestelijk of emotioneel geweld hoort niet thuis in een liefdevolle relatie tussen man en vrouw. Vergeet niet dat als je met woorden of verkeerde handelingen schade toebrengt aan jouw partner, je eigenlijk jezelf schaadt. Want volgens de leer van de Heer Jezus zijn man en vrouw door het huwelijk één. Blijf respectvol en vermijd elke vorm van huiselijk geweld. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
1: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 1 uur.
1: Hallo, ik hou van Harido Shadow.
2: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodig.

signalen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

Hey. Heb je gehoord? Je hebt nu gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.

Martinez and Friends in gospel concert. Mastra, mi love you. Daarna hebben we in de line-up Futuna Kabakor en niemand minder dan Johan Herbert en Glenn Omen live. Op zaterdag 27 juni in het CCS aan de Henk Arostraat. De deuren gaan open om 7 uur en het geheel staat om 7:30 in de avond. Een kaart kost maar 300 SRD. De kaarten zijn te verkrijgen bij CCS aan de Henk Arostraat, Logos International aan de Koesewijnenstraat 13 en Glen Broodjes aan de Dr. Sophie Redmondstraat 256 naast Big John. Kom en geniet van dit concert met als thema Ik wil terug naar het hart van aanbidding. No mis Adisi, an A

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Hey. Heb je gehoord? Je hebt niet gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer abos kopudisi. Ik zie

zaterdag 27 juni in het CCS aan de Henk Arrowstraat. De deuren gaan open om 7 uur en het geheel start om 19:30 in de avond. Een kaart kost maar 300 SRD. De kaarten zijn te verkrijgen bij CCS aan de Henk Arrowstraat, Logos International aan de Koesewijnenstraat 13 en Glen Broodjes aan de Dr. Sophie Redmondstraat 256 naast Big John. Kom en geniet van dit concert met als thema Ik wil terug naar het hart van aanbidding. No mis Adici, een avond vol nog.

0: Het is 2:00.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot 6:30 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: liefste tante als Krivi. Maar voor ze weer niet in de acte, jong. Als wat denk je nou niks te doen?
1: En dan,
0: Jij hebt niet dingen aangesteld, Robin. Nou, Sam, tante, die zal mij geven om mijn phone ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
2: We are you, we are Sue.
3: Heb je gehoord? Je hebt niet gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur. Middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Braderie op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.
4: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

Yala. Natu atanga. Natu aebi. Yes, I'll be

0: zegt. Komt het mij alleen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik zal bij u blijven, Heer.
1: Enoch,

0: Raak het niet aan, raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Het is 3:00.
1: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
2: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
3: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
2: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
3: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
2: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani. Safe and enjoy.

0: keeping us in touch.
1: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
2: 94.5. If you like it that much, that, if you like it that much, listen.

All one, all one, all one, all one.

0: is Inspiration FM.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Navio.
4: Tell us your fiber. Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
5: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
3: Zranazani. Naskip. Navio.
6: Hey, heb je gehoord? Je hebt nu gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en Fellowship Bradley op 1 juli. Hey, iedereen is welkom. Dus you, sa ayer aboskopodisi. Ik zie u daar.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk. Het eerste wonder verrichtte de Heer niet op een verjaarwissel of een berie, maar op een bruiloft in het stadje Cana. Als hij het huwelijk niet belangrijk vond, was hij daar niet geweest. Hij was bovendien met zijn leerlingen uitgenodigd. Dit mochten ze niet missen. En om te benadrukken dat het feest niet mocht stoppen, zorgde hij ervoor dat het tekort aan wijn werd opgeheven. Wijn verwijst naar de vreugde die de gelovige zal ervaren als het uiteindelijke rijk van de Messias een feit is. In het Oude Testament worden de vruchten van de wijnstok gezien als een bijzonder geschenk van God, omdat wijn volgens Psalm 104 de harten van de mensen verblijdt. Het is alsof de Heer Jezus door het wonder van water in wijn te veranderen zegt: in jullie huwelijk mag de vreugde doorgaan. Anomuzukba. In Matteüs 19 vers 6 benadrukt hij: ze zijn niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. De Heer Jezus onderschrijft het belang van het huwelijk. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Mijn verleden is voorbij. Ik leef in de tegenwoordigheid. Dank de Heer dat Hij er voor mij is. Yo, ik ben Amelo Junery Raymond en ik luister ook naar Radio Shalom.

0: Het is 5:00.
1: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10:00 morgens tot 5:00 in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Ai boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.

1. Heb je gehoord? Je hebt nu gehoord. Dan zet het nu in je agenda. 1 juli wordt het terrein van Radio en TV Shalom de plek waar gezelligheid, lekker eten en mooie aanbiedingen samenkomen. Kom naar de fundraising en fellowship braderie van de gemeente De Opstanding. Struin langs de stands, proef heerlijke hapjes, ontmoet bekende gezichten en geniet van een gezellige dag voor jong en oud. Aan de Stadionlaan nummer 7, Zijstraat Letitia Vriesdelaan, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus neem uw familie, vrienden, buren mee en beleef een dag vol sfeer, ontmoeting en plezier. Fundraising en fellowship braden.

0: Luisteraars, u kunt nu gaan luisteren naar het programma Reden over de laatste dagen. Een programma gebracht door pastor prophetess Lucia Pagwam Morrison, dochter Sion. Zij brengt Gods woord aan haar geopenbaard betreffende de dingen der laatste dagen.
1: Goedenavond, broeders en zusters. Ik ben zuster Pagwa en we gaan het over hebben de laatste dagen. Reden over de laatste dagen. We gaan het vandaag hebben over rampen en vervolgingen. Maar pas op voor de mensen. Vanuit de hemel zullen verschrikkelijke en wonderbaarlijke dingen op de aarde gebeuren. Bloed, vuur en rookdamp. De zon zal veranderen in duisternis en de maan zo rood als bloed, voordat de grote en doorluchtige dag van de Heere aanbreekt. De elementen zullen brandend vergaan en de aarde zal met alles wat daarop is verbranden. En het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere aanroept, gered zal worden. Er zullen aardbevingen, hongersnoden en pestilentie in verschillende plaatsen komen. Maar voor dit alles zal er eerst een tijd van bijzondere zware vervolgingen komen. Jullie zullen naar de synagogen en gevangenissen worden gesleurd. Jullie zullen voor koningen en andere hoge autoriteiten moeten verschijnen, ter wille van mijn naam. Maar pas op voor de mensen, want dan komt er een tijd dat jullie gefolterd, gedood en overal ter wereld gehaat zullen worden door alle volken. In de synagogen zul je zelfs harde klappen krijgen, omdat jullie bij mij horen. Want de Joden zullen u niet alleen uit de synagoge gooien, maar zelfs doden. Omdat zij bang waren voor de Joodse leiders, sprak niemand openlijk over hem. Want zij hadden de eer van de mensen lief, meer dan de eer van God. Jezus riep ze en zei: wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft. Hoe kunt u geloven dat gij, die de eer van elkander aanneemt en de eer die van God alleen is, niet zoekt?

Dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is en weer levend is geworden. Ik ken uw werken en verdrukkingen en armoede, terwijl u rijk bent, en de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar zij zijn het niet. Maar zij zijn een synagoge van de Satan. Vrees geen van deze dingen die gij lijden zult. Kijk, de duivel zal enkelen van u in de gevangenis gooien, om u op de proef te stellen. Maar wie het volhoudt tot het einde, zal gered worden. Bezit uw zielen in de volharding, want jullie zullen voor koningen en andere hoge autoriteiten moeten verschijnen ter wille van mijn naam. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot de dood, dan zal ik u de kroon van het eeuwig leven geven. Ga niet van tevoren bedenken wat je zult zeggen om je te verdedigen. Als je wordt gearresteerd, hoef je geen zorgen te maken over wat je moet zeggen. Zeg wat je op dat moment wordt ingegeven. Ook als jullie moeten terechtstaan in de synagogen en voor de autoriteiten. Maak je dan niet ongerust over wat je moet zeggen. Jij hoeft zelf niet te spreken. De Heilige Geest zal u op dat moment de juiste woorden geven. Ik zal jullie een wijsheid geven waar jouw tegenstanders u niet kunnen tegenspreken of tegenwerken. Zij die zich tegen mij verzetten. Zelfs je ouders, broers, families en vrienden zullen je verraden en laten arresteren. Want de zoon minacht zijn vader, de dochter komt in opstand tegen haar moeder en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Vaders en moeders worden met minachting behandeld. De ene broer zal de ander ter dood laten brengen. Vaders zullen dat zelf doen met hun eigen kinderen. Kinderen zullen de hand tegen hun ouders opheffen en hun vermoorden. Want ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, tussen schoonmoeder en schoondochter. Iemands ernstig vijanden zullen in zijn eigen huis wonen. Maar wees niet bang voor de mensen die je kwaad willen doen.

U zult door iedereen gehaat worden om mijn naam. De eerlijke mensen zijn van de aarde verdwenen en er is niemand oprecht onder de mensen. Heere, help ons. Gelovigen zijn er niet meer te vinden. Het begrip trouw zegt de mensen niets meer. Israëlieten, luister naar de woorden van de Heeren. Want de Heere heeft een proces aangespannen tegen u als bewoners van dit land. Zijn aanklacht luidt: er is geen trouw, liefde of kennis van God in dit land. Zij loeren allemaal op bloed. Zij jagen een ieder op zijn broeder met een jachtgeweer. O mijn volk, zegt de Heere, wat heb ik u gedaan, zodat u zich tegen mij afkeert? Waarmee heb ik u lastig gevallen? Kom voor de dag met uw beschuldigingen. Antwoord mij. Ik heb u immers uit Egypte gehaald en verlost van de slavernij. Maar vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken is aan de orde van de dag. Overal wordt geweld gepleegd. Het ene bloedbad volgt op het ander. Daarom ligt het land er treurig bij en kwijnen alle levende wezens erin weg. De wilde dieren, de vogels en zelfs de vissen beginnen te verdwijnen. En probeer uw schuld niet af te schuiven op een ander. Vertrouw niemand meer, zelfs niet uw beste vriend. Bewaar de deuren van uw mond voor haar die in uw schoot ligt. Uw vrouw kunt gij niet in vertrouwen nemen. Want de zoon minacht zijn vader. De dochter komt in opstand tegen haar moeder. En de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Ja, er zullen zelfs vijanden onder uw huisgenoten zijn. Iedereen zal jullie haten, omdat jullie bij mij horen. Maar geen haar op je hoofd zal gekrenkt worden. Door stand te houden, zullen jullie je leven redden. Want u bent het niet die spreekt, maar het is de geest van uw vader die in u spreekt. Wanneer je in de ene stad wordt vervolgd, vlug dan naar de andere. Want neem van mij aan, de Zoon des Mensen zal komen voordat jullie de laatste stad in Israël hebben bereikt. Maar wie dwars door alles heen tot het einde aan mij vasthoudt, die zal gered worden. En dit evangelie van het Koninkrijk van God zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Jezus waarschuwt voor de haat van de wereld. Ik draag u op van elkaar te houden. Als jullie deel uitmaken van de wereld, zou de wereld jullie liefhebben als haar eigen bezit. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Vader, ik heb hun uw woord gegeven en ik heilig mijzelf voor hen, omdat ook zij geheiligd mogen zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Omdat zij allen één zijn, zoals gij, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zijn. Opdat de wereld moet geloven dat gij mij gezonden hebt. En de wereld heeft ze gehaat. Omdat zij net als ik
niet bij de wereld horen. Probeer ik nu voor mensen te prediken of voor God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik mensen tracht te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Weet u nog dat ik u gezegd heb, een discipel is niet boven zijn meester en een dienaar niet boven zijn heer, nog een gezant meer dan die hem gezonden heeft? Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Want dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden. En u zult gehaat worden door alle volken ter wille van mijn naam. Zij zullen u uit de synagogen werpen, want dit zeiden zijn ouders, omdat zij de Joden vreesden. En toch geloofden ook zelfs velen uit de oversten in hem. Maar om de Farizeeërs beleden zij het niet. Luisteraars, we gaan de volgende week maandag verder. We gaan door. En bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hé, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 6:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designertassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Sweden direct for you, Ultima Hamak.
1: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score! Jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
2: Dit is Renate Gawij en je luistert nu naar Radio Shalom.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade naar Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5. Your daily inspiration. Inspiration.
2: Thank you.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie.

collectie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Augusta Kringloop Winkel in Town, vind je de Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe vondst. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Tell us your fiber. Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
4: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Na view.

0: met PAO. Is er een onderzoek gedaan.
1: Okay.
0: Men heeft toen een strategisch plan geschreven, strategisch plan 2017-2021. En er waren verschillende actiepunten daarin opgenomen.
1: Mm-hmm.
0: En een van die actiepunten was het instellen van een verkeersinstituut,
1: mm-hmm.
0: die overgeheveld moet worden tot de autoriteit. Mm-hmm. Intussen zitten we al in 2026.
1: Mm-hmm.
0: Die verkeersinstituut is 2021 in het leven geroepen middels een staatsbesluit.
1: Okay.
0: Maar tot nu toe hebben we die autoriteit niet.
1: Mm-hmm.
0: Toch?
1: Mm-hmm.
0: Dus vandaar dat we de regering nu zegt van hey, nou, we willen die autoriteit. Die moet gaan zorgen voor die centrale aanzien. Dus vandaar het idee voor de autoriteit.
1: Ja, oké. Okay. Maar Broke in Chimchimonigim, als je praat over die aansturing...
0: Mm-hmm.
1: Geef me in Chimoni. Hoe het allemaal eruit zal zien.
0: Dus kijk nou. Kijk, het ministerie OW, openbare werken.
1: Ja.
0: En een simpel voorbeeld, openbare werken die houdt zich zet bezig met infrastructuur.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar soms worden er misschien verkeersborden geplaatst of er komt een nieuwe rotonde. En soms vindt er, ik zeg soms hoor, tussen haakjes, soms vindt er geen afstemming plaats met KPS die handhaving moet doen.
1: Mm-hmm.
0: En er wordt dan misschien een stopbord daar geplaatst ergens op een hoek. Niemand gaat specifiek na, werkt het?
1: Mm.
0: Werken verkeerslichten nog of werken rotondes nog?
1: Mm-hmm.
0: Toch? Dus soms werkt men langs elkaar heen.
1: Mm-hmm.
0: Snap je? Dus wij nu als die autoriteit moeten dan de verschillende actoren bij elkaar brengen. Tenminste, één keer tot twee keer in een maand.
1: Mm.
0: En we zeggen van, laten we eerst onderzoeken voordat we wat doen.
1: Mm.
0: Een ander ding is, wanneer we praten over versnippering van beleid, waarom we zeggen die centrale aansturing en dat het kan werken. Wanneer we praten over verkeersdata en statistieken. Wat u niet moet vergeten, om beleid te maken, heb je data nodig en heb je statistieken nodig.
1: Mm-hmm.
0: Maar Suriname is zeer slecht daarmee.
1: Mm.
0: Wanneer wij van het Verkeerveiligheidsinstituut middelen gaan zoeken in het buitenland of fondsen, toch? Om het verkeer ietsje veiliger te maken, eerste wat men vraagt, mag ik je data zien?
1: Mm-hmm.
0: We hebben wel data, dat moet ik wel meegeven, maar een simpel voorbeeld. KPS die registreert data qua doden.
1: Mm.
0: 1, mm-hmm. 2, 3.
1: Mm-hmm.
0: Er werd soms wel een specificatie aangegeven wat ervoor heeft gezorgd, een oorzaak dus om het zo te verwoorden.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan heb je ook AZP, die houdt zich bezig met het registreren van verkeersslachtoffers.
1: Mm-hmm.
0: Er wordt ook een bepaalde dingen uitgewerkt. Wij zeggen, het Verkeerveiligheidsinstituut zegt, laten we een applicatie bouwen.
1: Okay.
0: Alle stakeholders die hebben een inlogcode.
1: Mm-hmm.
0: Het is gewoon een druk op de knop. Ze loaden hun data op. Toch? Wij werken in het systeem en zo'n applicatie dan verwerkt alles en maakt alles ready voor ons. En wij drukken weer op een knop en we hebben alle data qua Suriname specifiek uitgewerkt. Wanneer je dat hebt, dan kan je weer aan tafel gaan met de actoren van, kijk nou, op de hoek van een simpel voorbeeld, Keizerstraat daar, op die kruising daar, hebben we veel verkeersongevallen.

0: Onze broeder hier zo, broeder Landveld, die praat over verkeersveiligheid en hij is dus de onderdirecteur.
1: Ja.
0: Mooi zo. U mag reageren op het nummer 875-5358. Indien u vragen heeft of aanvullingen, horen wij dat graag via de WhatsApp-nummer. Via ons WhatsApp-nummer 875-5358. Maar u mag ook bellen op het nummer 422-650. Meneer Landveld. Hoe gaat het nu met het instituut?
2: Dus we hebben verschillende plannen.
0: Okay.
2: En recentelijk nog heb ik het ook duidelijk gemaakt bij een interview en ook bij, met de verschillende bezoekers, dat we nu over moeten stappen naar actie. En een van de belangrijkste, laat me dit ervan zeggen, over data weer. Hè. Wanneer je data hebt, dan kan je specifiek beleid gaan maken.
0: Okay.
2: En de afgelopen 3 tot 4 tot 5 jaar hebben we gezien dat 50% van verkeersdoden in Suriname en verkeersslachtoffer bromfietsers zijn.
0: Okay.
2: Er is een nieuw fenomeen, e-bike. Vorig jaar alleen waren er 247 e-bikers, verkeersongevallen met e-bikers, geregistreerd bij AZP. Dus wij hebben toen gezegd, we moeten beleid gaan maken qua bromfietsers en e-bikers. De regering, er was er iets lang een conceptwet ingediend in DNA. We mogen niet klagen, ze hebben het recentelijk goedgekeurd. Wat houdt die wet eigenlijk in? Een e-bike wordt gelijkgesteld aan een bromfietser.
0: Ja.
2: Dus alles dat voor een bromfietser geldt, geldt nu ook voor een e-biker. Ja. Er is wel een discussie, moeten we 14 jaar plaatsen voor e-bikers of 16 jaar? Maar let wel, het is een technisch ding. Die rijwet 1971 is al goedgekeurd. Maar die specificatie ervan hoe we dat gaan doen moet geplaatst worden in onze rijbesluit.
0: Ja.
2: Dus daarvoor komen wij als deskundigen al bij één. En die discussie is er, bepaalde deskundigen zeggen nee, potas aan 14. Om die minder daadkrachtigen te helpen. Want kinderen gaan naar school met de e-bike enzovoort. En anderen zeggen nee, zet het op 16. Dus daarom zijn we nog in conclave om te kijken. Met die verschillende stakeholders om te kijken. Als het 14 of 16. Maar wat al vaststaat is één. Ze zullen verplicht gesteld worden een helm op te doen.
0: Ja.
2: En ze zullen verplicht gesteld worden om die e-bikers te verzekeren. Dat is al standaard. Dat van leeftijd, er is nog een discussie, maar voor 2 januari 2027 moet het al rond zijn. Moet onze rijbesluit al aangepast zijn, zodat KPS kan overstappen naar die handhaving ervan. Want 2 juni 2026... wordt 2 juli bedoel ik er, wordt die wet afgekondigd door de minister.
0: Zo.
2: De mensen hebben dan 6 maanden de tijd na januari 2027 om alles in orde te maken. Dus dat is een van de hot items waarmee we bezig zijn. Er komen vaak klachten binnen over die buschauffeurs. Over die roekeloos rijgedrag. En een tijdje terug, laat me zeggen 2 tot 3 maanden, hebben we gesproken met de directeur daar, de TCT.
0: Yeah.
2: En wij hebben gezegd, laten we de buschauffeurs trainen qua defensive driving. Wat houdt dat in?
0: Okay.
2: Hoe ze moeten anticiperen op verkeerssituatie. Hoe ze veilig moeten rijden, enzovoorts, enzovoort. We hebben zelf aan TCT gezegd, er zijn overeenkomsten met bushouders, maar niet met buschauffeurs.
0: Oh.
2: Snap je? Dus het ministerie gaat een samenwerking aan met bushouders. En toen hebben we gezegd, nee, we willen niet alleen de bushouders trainen, maar ook de buschauffeurs. Want laten we zeggen, ik ben bushouder en ik neem iemand in dienst en je traint mij. En ik neem iemand in dienst en de persoon wordt niet getraind, dan heb ik niks gedaan.
0: Klopt.
2: Dus wij zeggen, voordat je plaats neemt achter het stuur van een bus, moet je getraind worden qua defensive driving.
0: Oké, maar vertel wat defensive driving is.
2: Defensive driving is meer, kijk, er zijn bepaalde regels die eigenlijk niet wordt getraind wanneer je naar rijles gaat hier in Suriname. Voordat je instapt, kan je je banden checken.
0: Ja, ja, ja, ja,
2: kijk,
0: ja.
2: Als je knipperlicht goed werkt, look hoe even rem in rokenboom. En het belangrijkste qua defensive driving is, laten we zeggen, je nadert een kruising. Hoe anticipeer je als iemand plotseling voor je komt? Snap je? Dus al die kniepjes krijg je mee hoe je veilig kan rijden. Vooral wanneer je 28 plus mensen in je bus hebt. Dus dat is een van die dingen waarmee we praten met TCT. Maar het probleem is bij die buschauffeurs die hosselmentaliteit.
0: Ja.
2: Dus dat is
0: mogelijk weer bij de halte te zijn.
2: En dat is één. Maar twee, je hebt die bushouder en je hebt die buschauffeur. Ik ben bushouder. Het is

0: ijbeurs. En ik neem je in dienst. Mm. Ik maak een deal met je. Jere no, ala die im chami 3000 kona inzi. Yeah. S'avonds wanneer je mijn bus brengt naar garage, breng me 3000.
1: Yeah.
0: Ik weet niet hoe je het gaat maken, maar je moet me 3000 voor me brengen.
1: Yeah, yeah.
0: Wanneer zo'n buschauffeur tegen 5 uur ziet van, ik heb maar 1000 of 1500 om naar binnen te brengen. Dus mino af money voor a heer die. En dan beginnen ze roekeloze reden.
1: Mm.
0: Alleen om meer winst te maken. Bronfietspad haal in tikjes maar in dienst om mensen om terug te komen. Snap je? Dus
1: dat
0: moeten we proberen eruit te halen. En hoe kunnen we dat doen? Een of andere manier moeten we gaan kijken hoe we eigenlijk onze bussector zullen structureren. En formeel moeten maken. Het is wel een moeilijk ding, omdat het is nu geheel bij particulier. Er zijn wel overheidsbussen, maar we moeten kijken hoe we dat kunnen doen. Maar er moet wel een iets komen waar het ietsje veiliger wordt.
1: Ja.
0: Een ander mooi project is die verkeerseducatie. Onze data wijst ook uit dat de meeste slachtoffers tussen 14 en 34 jaar zijn.
1: Okay.
0: Dus het gaat om zeer jonge mensen. Dus toen hebben we gezegd, ministerie van Onderwijs, laten we aan tafel gaan.
1: Mm-hmm.
0: En toen zijn we aan tafel gegaan, we hebben duidelijke afspraken gemaakt. Er is een interdepartementale commissie in het leven geroepen met deskundigen. En er is een curriculum uitgewerkt.
1: Mm-hmm.
0: Wanneer ik praat over een curriculum, dan praat ik over de crèches.
1: Mm-hmm.
0: Wij zeggen jong geleerd is oud gedaan.
1: Yeah.
0: Zelfs bij de crèches willen we de kinderen gaan trainen hoe ze moeten oversteken.
1: Mm.
0: Want als je dochter of je zoon in de auto zit, en je hebt je of je belt achter het stuur, en ze is bewust van, hé, papa mag dat niet doen, of mama mag dat niet doen, dan zeggen, papa, u mag niet bellen achter het stuur.
1: Ja.
0: Laten we eerlijk zijn.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Als je kindje dit zegt, en je houdt je toch niet aan de regels, dan sabi. Dus, dus wij zeggen, zelf bij de crèches, spelenderwijs willen we ze dan verkeerseducatie brengen, op de glooscholen. Het curriculum is al uitgewerkt.
1: Mm-hmm.
0: We hebben een pilot gedraaid op 30 scholen.
1: Mm-hmm.
0: In Para, Kommewijnen, Paramaribo, Wanica en Ikeri. Waar we veel verkeersongevallen hebben.
1: Yeah.
0: En nu zijn we weer in conclaaf met onderwijs om het landelijk te implementeren. Wat houdt het in? Het wordt een permanente vak. We willen niet komen met een nieuw vak. Want we weten, onze curriculum binnen onderwijs zit al vol. Er zitten al heel veel vakken erin. Dus je hebt basic life skills.
1: Yeah.
0: Dan kunnen we een vak daar stoppen. We kunnen een onderdeel daar stoppen. Je hebt tekenen. Tekenen zebrapad en tekenen hoe mensen moeten oversteken.
1: Yeah.
0: Daar stoppen we een deel in tekenen. Yeah. Snap je? Dan heb je ACA, ruimtelijk ordening. En daar kunnen we verkeer brengen met, je moet je omgeving kennen. Je moet weten tot waar je mag spelen wanneer je thuis bent.
1: Yeah.
0: Snap je? Dus zo willen we het gaan implementeren in die verschillende vakken. Zodat we de kinderen niet belasten met een heel nieuw ding. Maar op VOJ, Milo en Technische School, we komen met die bronfietscertificering zoals ik eerder heb aangekaart. En daar willen we die kinderen die slagen van VO is het nu, hè, voorbereid onderwijs. Die kinderen die daar slagen, willen we dan automatisch, niet automatisch, laat me het anders verwoorden. Nadat ze hun lessen hebben gevolgd, ze hebben een examen gemaakt, ze hebben het goed gedaan. Dan komen ze in aanmerking voor een bronfietscertificering.
1: Okay.
0: Dus vandaar dat we dingen niet meer ad hoc moeten doen.
1: Ziet u waarom het belangrijk is
0: voor die centrale aansturing? Dat alle actoren en ministeries samenwerken.
1: Yeah.
0: Want wanneer je komt met die bronfietscertificering, zelf de leerstof werk je uit in curriculum van onderwijs. Wanneer zo'n kind is geslaagd, mag dat kind wel in aanmerking komen voor een bronfietscertificering. En op VOS, dat is HAVO, AMS, Lyceum, daar willen we theorie van een rijschool gaan uitwerken en stoppen in 12 modules. En wanneer dat kind is geslaagd, met een heel mooi zeggen, verplicht met de 8, 9 of 10, dan komt dat kind in aanmerking voor een certificaat. Dan is dat kind al klaargestoomd voor theorie van een rijschool. Snap u?
1: Ja,
0: hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Andere landen hebben het al zo gedaan. Maar dat wat er speelt, er zijn daar rijscholen die zeggen, maar ja, je kwam niet breed. En toen heb ik gezegd, dan laten we dan in conclave gaan. Laten we zitten, er zijn altijd mogelijkheden. Wat we kunnen doen, we zullen dan die middelbare scholen, want er zijn niet zo te veel. En hoeveel kinderen slagen Of komen in een examenklas per jaar. Een aantal wel, maar laten we zeggen, die rijscholen gaan niet zoveel verliezen.
1: Ja.
0: En dan linken we die rijscholen met bepaalde middelbare scholen. Laten we zeggen, je hebt rijschool A, die linken we met AMS.
2: Ja.
0: Rijschool B, die linken we met de Lyceum.
2: Ja.
0: De rijscholen die willen hoor,
2: ja.
0: Want je weet, bepaalde zullen zeggen, nou meneer, doe mee, vrije wil. Maar die rijscholen die willen, dat linken we. Wanneer zo'n kind dan theorie certificaat heeft, dan gaat dat kind praktijk daar volgen. Want rijschool A is gekoppeld met rijschool, een bepaald school.
2: Ja.
0: Want onderwijs zegt ook, die kinderen die meestal op een school zijn ingeschreven, zijn scholen van de, zijn kinderen van de buurt. En zo'n rijschool, waarnaar we zullen kijken, zal ook in de buurt zijn. Dus ziet u hoe het samen gaat werken?
2: Ja.
0: Dus vandaar, dat zijn een bepaalde projecten waarmee we nu bezig zijn.
2: Het zijn mooie projecten.
0: Heel mooie projecten.
2: Het is heel mooi. Vooral als ik zo luister dat jullie eigenlijk met alle aspecten rekening willen houden. En iedereen bij elkaar wil brengen en kijken van hoe kunnen we samen door één deur gaan waarbij de veiligheid van het verkeer eigenlijk omhoog wordt gebracht.
0: Natuurlijk.
2: Want als je nu naar Facebook kijkt, elke dag zie je een video.
0: Gisteren nog. Maar kijk, een ander ding is ook dat van verkeersgedrag hoor. Want ik zeg altijd, je mag je infrastructuur in place hebben. Maar die bewustzijn moet er zijn.
2: Maar wat gaan we daaraan doen? Wat kunnen wij daaraan doen?
0: Dus daaraan is eigenlijk van jongs af leren. Vandaar die verkeerseducatie vanaf de crèches naar alle scholen, alle lagen. Maar dan heb je ook iets wat ouderen die, waarmee we echt met harde voorlichting willen komen. Ik weet het niet, ik wil niet zomaar een uitspraak doen omdat het niet wetenschappelijk is bewezen.
2: Yeah.
0: Maar ik denk dat we moeten gaan kijken naar onze voorlichting. Hoe brengen we het? Misschien moeten we harde beelden tonen.
2: Yeah.
0: Laat men zien, maar dan kom je weer aan privacy schending en die dingen. Want je weet, er zijn ook mensenrechten enzovoort. Maar die bewustwording, ieder moet op elkaar letten. Dan denk ik dat het kan werken. Die bewustwording moet automatisch komen. Kijk, de overheid, het Verkeerveiligheidsinstituut, ik mag niet jokken, Korps Politie Suriname, ze doen het uiterste best. Met alle middelen die ze hebben, proberen ze die handhaving op te voeren. Alles proberen ze te doen. Maar de gemeenschap moet ook meewerken.
2: Yeah.
0: Want de politie kan niet overal zijn.
2: Yeah.
0: Dus vandaar dat wij zeggen van, laten we ook gaan werken aan gedrag van de mensen. En als dat verbeterd wordt, dan weet ik zeker dat het dan zeker komt. Maar een ander ding, en daarom is het goed dat die autoriteit komt. Waarom? Die autoriteit, de mensen die daar zullen werken, zullen zich sec focussen op het verkeer. Want weet je wat ook een probleem is in Suriname? Op elk gebied is iemand deskundig. Je ziet dat op Facebook. Stel je dan, kijk, recentelijk heb ik een interview afgestaan aan een mediahuis. En over dat van die bronfix-certificering. En men klaagt, bepaalde comments heb ik gelezen. En men zegt, ja, de man poor money navolk aan u. Maar wanneer we niks doen als overheid en mensen gaan dood in het verkeer, dan hoor je, nee, doe niks. Dus soms weet je niet wat Surinamers willen, om het zo te verwoorden. Yeah. Maar een belangrijk ding waar ik kom terug, dat van die verkeersautoriteit. Waarom? Wanneer je die deskundigen daar hebt, dan zul je deskundigen hebben die echt die onderzoekingen zullen doen. Samen met de universiteit en andere actoren. Want recentelijk, internationaal, kijkt men naar modellen. Wanneer je een probleem wil oplossen, moet je kijken naar modellen en systemen. En internationaal zijn er modellen wanneer het gaat om het verkeer. Je hebt die safe system approach.
2: Okay.
0: Wat wil dat zeggen? Die safe system approach zegt, mensen zijn mensen. Mensen zullen fouten maken, ook in het verkeer. Maar infrastructuur, nazorg, medisch, moet zodanig geregeld zijn. En andere zaken moet zodanig geregeld zijn dat het de mensen opvangt wanneer er een fout wordt gemaakt. Daar ga ik u een simpel voorbeeld geven. Ik weet niet als ik het hier mag zeggen, maar ik ga het toch zeggen. De ringweg, voordat je ringweg krijgt, daar ben is. Daar moeten we een vangrail gaan plaatsen. Dat bedoelt de safe system approach. Er is maar één spoedeisende hulp bijna in Suriname. Mm-hmm. Als er een aanrijding wordt gemaakt op Lelydorp, mm-hmm, toch? Mm-hmm. Dan is er nu een waniekastieken uit. Mm-hmm. Maar wanneer we praten echt om eerste hulp, mm-hmm, dan moet de persoon vervoerd worden. We moeten gaan decentraliseren. Dus dat zegt die Safe System Approach. Mm-hmm. Dus al deze zaken moet je in place hebben. Ja, misschien moeten we een spoedpost hebben daar midden in die Gandhiweg. Mm-hmm. Wanneer er een verkeersongeval plaatsvindt, dat men gelijk naar daar kan rijden. Dus dat is één van die modellen. Internationaal. Een ander model is die 3E-systeem.
2: Okay.
0: Of die 5E. En wat wordt bedoeld met die 3E? Enforcement, handhaving, infrastructuur goed regelen, mm-hmm, en education.
2: Okay.
0: En dan krijg je nog die evaluatie en nog een E. Dus al deze E's moeten we in place hebben in Suriname. Dan zal je zien dat er een veilig verkeer. Infrastructuur moet goed zijn, maar wat er ook speelt, weinig middelen.
2: Mm-hmm.
0: Ik praat vaak met mensen van OE en ze zeggen, Landveld, we willen die dingen doen. Mm-hmm. Maar we hebben weinig geld. Mm-hmm. En ik zeg, veiligheid is duur. Ja. Dus de overheid gaat geld moeten allokeren, mm-hmm, voor een veilig verkeer. Mm-hmm. Maar een ander ding dat ook speelt, is dat we moeten gaan leren plannen.
2: Oké.
0: Okay. In Suriname plannen we niet. En vandaar dat het verkeer nu ook zo eruit ziet, hè, met die smalle wegen. Mm-hmm. Want onze wegen, die voldoen niet aan de eisen van nu. Zo'n moderne ding. Echt smalle wegen, zoveel gaten. En er zijn volgens mij die standaarden voor wegen in Suriname.
2: Ja, ja, ja.
0: Dus we moeten gaan leren plannen. Vandaar dat dat het Verkeerveiligheidsinstituut heel enthousiast was er vorig termijn. Toen men is gekomen met het ministerie Ruimtelijke Ordening en Planning. No? Ja. Mm-hmm. En het is nu na OWI. En vandaar dat OWI nu heet Openbare Werken, Regionale Ontwikkeling. Nee, Ruimtelijke Ordening. Mm-hmm. Het is nu ORO.
2: Ja, ORO. Ja.
0: Dus we moeten gaan leren plannen. Wat ik daarmee bedoel, die nieuwe projecten die worden ontwikkeld. Laten we kijken dat we nog, dus nu al breed maken.
2: Ja.
0: Laten we standaarden gaan vastleggen hoe dik een laag moet zijn. Hmm. Laten we kijken waar er een rail moet komen. Laten we plannen naar de toekomst. Hmm. En als we dat niet doen, dan wordt het wel moeilijk qua infrastructuur. Hmm. Ja, want dus vandaar dat ik zeg, het verkeer, hè, u ziet het, hè, zoveel instituten en ministeries bijkomen kijken. Het is een grote puzzel.
2: Hmm.
0: En alles moet in place zijn.
2: Ja.
0: Als één stuk ontbreekt, geloof me, heb je daar een gaatje en daar kunnen er verkeersongevallen plaatsvinden. Dus dat is het.
2: Ik wist niet dat dat zoveel aspecten van elkaar zo afhankelijk zijn.
0: dus,
2: nou, een tof story.
0: Dus ziet u waarom het belangrijk is dat die instituut is gekomen en dat die autoriteit komt? Dan ga ik het verschil uitleggen. Wanneer we praten over een instituut, die instituut is nu nog, je kan het zien als een directoraat van het ministerie van Justitie en Politie.
2: Okay.
0: Dus we zijn nog eigenlijk afhankelijk van, niet afhankelijk, laat me beter worden. We zijn nog, we vallen nog onder het ministerie. En zelf de begroting van het ministerie, daaruit moeten we wat middelen putten om bepaalde zaken te doen.
2: Mm-hmm.
0: Wanneer je een autoriteit wordt, dan kan je zelf je geld genereren.
2: Okay.
0: En ik zeg, trouwens wij van het Verkeerveiligheidsinstituut zeggen, het verkeer kan zichzelf veilig maken.
2: Mm-hmm.
0: Hoe kan je dat doen? De boetemiddelen, die worden opgelegd door KPS.
2: Mm-hmm.
0: Een deel daarvan zal gestort worden bij die autoriteit.
2: Ja, even een vraag daarover. Wat gebeurt er met de boeteinkomsten?
0: De boeteinkomsten worden verdeeld.
2: Oké. Okay.
0: Onder de verschillende instituten en ministeries. Ja, instituten. Laten we zeggen, het gaat in staatkas en het wordt verdeeld.
2: Mm-hmm.
0: Toch? Maar wat er soms gebeurt is, de overheid is overheid. Dus ze mogen het inzetten als ze het ergens dringend nodig hebben. Maar wij zeggen, als je het weer pompt in het verkeer om de wegen te maken, om KPS meer agenten op te leiden, schoeisel voor ze aan te schappen, attributen om het verkeer veilig te maken, om KPS sterker te maken. Mm-hmm. En al die andere actoren, als je daarin dat geld stopt, dan denk ik dat het veel beter kan werken. Mm-hmm. Maar, dus wanneer die autoriteit komt, dat mogen we dan een deel van die boete. Dat is in onze wet aangegeven, die nu in DNA ligt. Twee is, die internationale organisatie als IDB, Empower en UNICEF zeggen, Landveld, ik wil ondersteunen, maar word de autoriteit nou, dan weet ik dat politiek niet echt daar gaat bemoeien. Dat jij bent nu OD. En je bent je gaan specialiseren in het verkeer.
2: Yeah.
0: En er komt de andere regering en ze zeggen dag Landveld.
2: Dus dat zeggen die internationale organisaties.
0: Want nu heb je, je bouwt iets op met deskundigen. Je trekt mensen aan. En als je nog afhankelijk blijft van de overheid, dan kan het zo zijn dat de deskundigen worden verplaatst en zeggen andere beleidsinzichten enzovoort. En dus dat is ook één. Drie, zeggen ze ook, die middelen die ik aan jullie wil geven, wanneer het de

0: Autoriteit worden, dan heb je een RVC of een RVT.
1: Mm-hmm.
0: Toch? En dan heb je een directie en dan heb je dan die RVC of RVT en die zal dan ook controle hebben op wat jullie met dat geld doen.
1: Mm-hmm.
0: Snap je? En ze geven ook aan, dan kan je de mensen beter betalen, want de overheid,
1: yeah.
0: Kijk, er willen heel veel mensen komen helpen.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Bij het Verkeerveiligheidsinstituut. Maar ze geven aan, dus Miklaar PTC.
1: Mm.
0: Met zoveel dollar, US dollars moest ik betalen om af te studeren. Dagen en nachten. En dan kom ik bij de overheid voor een 15.000. Snap je? Dus ik geef een voorbeeld. Ik zeg niet dat het is.
1: Ja,
0: maar ze geven aan, de overheid gaat me niet kunnen betalen.
1: Ja.
0: Maar wanneer het de autoriteit is, dan kunnen we wel ietsje beter betalen aan de deskundigen. En dan zijn ze wel bereid te komen. Dus die autoriteit. Gelooft u mij, we blijven erop hameren. Als het zo snel mogelijk komt, zullen we het heel goed vinden.
1: Ja. Mooi, man. Ik hoop echt dat er een vooruitgang mag komen.
0: Ja.
1: En dat het heel snel een autoriteit mag worden. Dat is al in de planning.
0: Het is al in de planning.
1: En wanneer wordt dat officieel?
0: Dus dat is test DNA. We waren laatst op bezoek. De voorzitter was ook aanwezig. We stellen het zeer op prijs. Er waren een aantal DNA-leden aanwezig, de verschillende fracties.
1: Ja.
0: En we hebben met ze gesproken. We hebben ze zo een beetje uitgelegd waarmee we bezig zijn en wat onze planning is.
1: Ja.
0: En ze waren onder de indruk.
1: Okay.
0: En ik mag niet jokken, de voorzitter heeft gelijk aan zijn secretaris gevraagd van, hey, wat werd dit?
1: Mm-hmm.
0: En die secretaris gaf ook aan van, hey, het ligt al hier, het is al behandeld voor een keer. Dus, en ze hebben ons beloofd. Dat ze daarnaar intern, dus binnenshuis, zullen ze erover discussiëren en praten.
1: Ja.
0: En dat het wel op de agenda gaat komen.
1: Oké. Okay. We hebben een beller aan de lijn. Goedemorgen, welkom in de uitzending. Oh, jammer. U kunt weer even bellen. Het nummer is 422-650. En het nummer waarop u kunt appen is 875-5358. Even kijken. Goedemorgen, welkom in de uitzending.
2: Hallo?
1: Ja, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ik ben van de
1: VG. Ja,
2: bij de RW. Heel mooi plan. De plan is nog om een lange jaar te gaan.
1: Mm-hmm.
2: Dus, moet dat precies in de jaar niet om. Ik ben de verkeersbrigadier, hè?
1: Mm.
2: Dat is dat ding.
1: Mm-hmm.
2: Ik zoek maar, ik zeg nog, je werkt al op. Maar goed, dat ook voor afvalrijden, hè?
1: Oké.
2: Okay. Eigenlijk in de auto want. Maar we doen nu nog voor de planning eigenlijk naar innovatie.
1: Okay.
2: Wat betreft pas van Hanika in de regio van de wereld.
1: Mm-hmm.
2: We bedoelen dat het een paar krikken draagt. Innovatie, hè?
1: Ja.
2: Plan bij de voet met een trein bij het draagt, toch? Zij de mekonomische in de Gotterdorp, boem, die giet buis naar een pomp.
1: Mm-hmm.
2: Ons water aan het systeem, dat is.
1: Mm-hmm.
2: Innovatie. Ik geld ook tegen een broodje.
1: Ja.
2: Dat is zomaar, hè?
1: Mm-hmm.
2: En eigenlijk is dat een probleem dan ook nog.
1: Ja.
2: Allemaal er is geen wegmarkering. Weet je, dit. Aversie is, sorry, direct op een effect op die gedrag.
1: Mm-hmm.
2: Dat nog niet. Maar dat met de minister kan regelen toch, weet je, om een lange oktober salon, hè? Zij de mekoen en mekoen aansluiten. Go na afsegmentisch reetje. Professor Michael is dat na om hem woon. Maar zij de mekoen en mekoen schroesje drapen. Met Abraham. Zodat Afrika ontwater in kan regelen. En drapen schroesje. We bedoelen dat we botten gaan rekenen. Dat na planning lera. Dus we met planning nou. Dat we nog rekenen naar de toekomst. Eigenlijk op een moro heen niveau. Toeristisch praten om hem. Dat is een oorlog. Dus ik wil eerst niet meer dat precies het feit dat je de trust in de zon moet bemoeien, dus daar was je lukken. Dus ik wil niet dat we dat klaar hebben. Het instituut dit jaar ook voor een constitutionele hof, voor een manode. Want naar de mannen en kennis, de NA-instituut, voor klaar te roepen en ondersteunen, kudes mako kotak de Amerika de boy pun ja sona nga para ngari mo norto ma amang sa mustos aro ko pa mande a institut no de dus e fa fer ti pon da mi sabta ki bu purus ma o hot rikening nga dat ni sa de bikers mi si de ma me si de ma rei mande chegro
1: okay. Yeah.
2: This me avis taki affair. No, de affair pi. Da usa luku den trasani. Usa tuna inovasi engkelo pupura hen drukten da pena Indira Gandhi wong. Nanga say ko o tuna reng ya kung atuang airport o ko na peto. Da this me avis taki ara. Mami lo pay sa reko na pesi. Usor des mata sondro a institut sondro de rokomang ka specialist den den de bis ko a overhead mane sa kuni sa pe ala olo de na kontre ano ngo ko
1: yeah yeah yeah, yeah, yeah.
3: Thank you
1: that was this de bekende stem van broeder Erwin die heeft zijn bijdrage geleverd. Landveld.
0: Ja, dus heeft belangrijke punten aangekaart.
1: Mm-hmm.
0: En vooral dat van belening.
1: Mm-hmm.
0: Ik zal het meenemen. En ik zal mijn collega daar te OWI, de onderdirecteur daar, WIG Mobiliteit, zal ik dan een appje sturen straks.
1: Ja.
0: Vooral aan belening, dat is wel belangrijk.
1: Ja.
0: En dat kan wel aangeven waar je rijdt.
1: Ja.
0: En of je rijdt op het rahelf. Dus belangrijke punten aangekaart. En een ander ding wat hij ook aangaf dat me aandacht heeft getrokken is dat voor autoriteit, daarom blijf ik erop hameren. We moeten gaan leren in Suriname om dus je gaat je gaan moeten specialiseren in wat. Maar in Suriname oloba algemeenheid toch. Iedereen doet wat en iedereen kent wat. Nee.
1: Ja.
0: Als we praten over het verkeer moet je sectdeskundige hebben van het verkeer.
1: Ja.
0: En ik heb het meerdere keren gezegd. Al moeten we mensen sturen naar het buitenland om opgeleid te worden.
1: Mm-hmm.
0: De staat moet het doen.
1: Yeah.
0: Paidisma maken contract met de mensen. En de mensen komen terug en de mensen komen helpen om het verkeer ietsje veiliger te maken. En de mogelijkheid is er nu. Daarom heb ik al gesprekken gevoerd met verschillende opleidingen in het land. En waar ik eigenlijk heb ik ze geadviseerd om te komen met die studie wegen en mobiliteit op bachelor en op masterniveau.
1: Ja.
0: En dan hoeven we zo'n studie niet elk jaar te draaien, maar om de 3 jaar of om de 5 jaar heb je zo'n opleiding.
1: Ja.
0: En dan kunnen jongeren zich inschrijven, want we hebben zeer weinig deskundigen wanneer het gaat om het verkeer.
1: Mm.
0: Dus het verkeerveiligheid is, je ziet waarmee en hoeveel dingen we ons bezighouden, dus belangrijke dingen, maar het komt goed. Met Gods kracht en wijsheid weten we dat het zeker goed komt.
1: Mooi zo. We hebben ook een paar appjes binnen. En ik kreeg hier zo, goedemorgen, waar ligt het aan dat de politie, onze beste kameraad, zo weinig op de weg is? Niet in de ochtenduren, zeer weinig in de middag. Helemaal niet in de avond.
0: Dus eigenlijk zou iemand van KPS dit moeten beantwoorden. Ja. Maar wat ik weet, is dat ze... ik heb het eerder ook al aangekaart. Ze doen hun uiterste best met alle middelen, alles die ze hebben.
1: Ja.
0: Maar er zijn weinig manschappen.
1: Mm.
0: Vandaar dat ze proberen, van via het ministerie waar ik zit, weet ik het wel. Vandaar dat ze proberen om elk jaar nu een licht in te draaien. Zodat ze meer manschappen kunnen hebben om de politie overal te hebben. Maar vergist je niet, de politie die moet ook criminaliteit bestrijden. Dus ze hebben het ook zo druk, ze houden zich ook bezig met verschillende dingen. Dus de gemeenschap moet dat ook weten, dat ze niet overal kunnen zijn. Maar ze doen hun best.
1: Ja,
0: ze doen hun uiterste best. Maar om dat op te lossen, dat van overal aanwezig zijn. We hebben ook in mind om te komen met die digitale handhaving.
1: Oké.
0: Ja toch?
1: Mm-hmm.
0: Er zijn nu al camera's geplaatst. Hou me ten goede 3 tot 4 jaar terug. Langs bepaalde wegen.
1: Mm-hmm.
0: Maar ze zijn nog niet in werking.
1: Mm-hmm.
0: Qua verkeer. We hebben wel die Safe City.
1: Ja.
0: Maar die camera's zijn meer geplaatst om die criminaliteit te bestrijden.
1: Oh.
0: Maar wij van het instituut die stellen nu ook al voor. Of we hebben ook al gesproken met de minister. Om meer camera's te plaatsen voor die digitale handhaving.
1: Ja.
0: Wanneer je door rood licht rijdt, dat je wordt geflitst.
1: Ja.
0: En je zit thuis en met je kentekenplaat, kunnen we dan een boete voor je sturen naar huis.
1: Ja,
0: maar het probleem is, en daarom zeg ik, het verkeer is breed. De meeste Surinamers, en daarom ga ik ze gelijk oproepen. wanneer je je auto verkoopt voor iemand anders, zorg ervoor dat astma...
1: Ja, overschrijving.
0: Overschrijf, awagi potap in, want anders kom jij in problemen.
1: Dus, ik weet dat ik mooi nou, oude wagis niet.
0: Snap je? Dus bepaalde wagis zijn 10 jaren terugverkomen, maar ze zijn nog steeds op eerste eigenaarsnaam. Dus dat is een van die dingen dat van die digitale
1: handhaven. Maar kan dat geen wet worden of zo?
0: Dus we moeten het meenemen en kijken. Eigenlijk is het, roepen we al een tijdje op dat de mensen die auto's moeten overschrijven. Maar ik weet niet, als het nu... Misschien moet ik kijken met onze wetgevingsjuristen om te kijken wat we daaraan kunnen doen. Dus dat is een van die dingen, dat van die digitale handhaving. En die digitale handhaving, dat kan die de politie helpen. Toch? Want als er geen agent daar is, maar je wordt geflitst, dan zien we wel dat je overtreding bent en dan kan je toch je boete krijgen. Maar aan de andere kant is het Verkeersveiligheidsinstituut hebben we ook in mind om verkeershandhavers op te leiden.
1: Okay.
0: Verkeersregelaars, toch? En die zullen ondersteunend zijn naar KPS, Korps Politie Suriname. Dus op die drukke hoeken zal je dan een verkeerregelaar hebben. Hij is opgeleid tot buitengewoon agent van politie. Hij heeft alles qua verkeer gehad. En die zal dan de politie helpen op die drukke hoeken. En als ze zien dat je in de overtreding bent, dat ze je dan op de bon plaatsen enzovoort. Maar daarmee zijn we echt nog bezig om te kijken hoe we dat kunnen doen. Er is alle interdepartementale commissie met die verschillende stakeholders die hier naar kijken. Dus we hopen dat het zo spoedig mogelijk wordt gedaan. Ja. En die verkeershandhaver, die zullen altijd werken onder een agent, een inspecteur of een agent die aanwezig zal zijn, die ze dan in de gaten houdt.
1: Oké, great. We hebben nog een appje binnen. Goedemorgen, heren. Ik kan mezelf terugvinden in wat de OD naar voren heeft gebracht. En voor verkeersveiligheid zijn er in vele gevallen al voldoende verkeerswetten en regels. Het belangrijkste is dat deze regels consequent worden nageleefd en gecontroleerd door de bevoegde instanties, zoals de politie en andere controleorganen. Zonder goede handhaving zullen nieuwe wetten weinig effect hebben.
0: Duidelijk. Vandaar dat ik eerder heb aangekaart die digitale handhaving waarmee we nu bezig zijn. Kijk, straks ga ik naar e-gov om te praten hoe we dan bepaalde dingen kunnen kofferen. En ik heb daarnet ook gesproken over die verkeershandhavers die we willen opleiden. En die verkeershandhavers zullen zich sec bezighouden met de handhaving in het verkeer. Toch? En kunnen we dan KPS dat helpen met de capaciteit om meer manschappen over straat te hebben.
1: Oké. We hebben nog een beller aan de lijn. Goedemiddag.
3: Hallo.
1: Goedemorgen.
3: Hallo.
1: Ja, goedemorgen.
3: Kijk, in het verleden zou de politie overgaan tot bromfietscertificering. Het is niet doorgegaan. Mijn voorstel is, waarom wordt er niet op de lagere school verkeerslessen verzorgd? Zodat dit niet apart hoeft te gebeuren.
1: Ja.
3: En dan een kind van... laten we zeggen van 13, 14 jaar, met een zo'n certificaat, een e-bike besturen. En twee, als het instituut een autoriteit wordt, is het ook de bedoeling dat jullie de afdeling rijbewijs gaan overnemen.
1: Oké. Was dat uw vraag? Was dat alles?
3: Yes?
1: Alright. Dank u wel voor je bijdrage. Ik ga meneer Landveld nu de gelegenheid geven om daarop te reageren.
0: Dus dat van verkeerseducatie op die scholen, dat heb ik eerder al aangehaald. Ja. Het wordt een permanente vak. De commissie is nu bezig met het curriculum. We hebben al een pilot gedraaid op 30 scholen. Maar het is al een feit hoor, dat we dan weer zullen doseren dat de kinderen verkeerseducatie zullen krijgen op die scholen.
1: Ja.
0: Dat van rijbewijzen, dat is een zeer technische vraag. Daarop kan ik nu niet ingaan, want dat is des regering. Ik ben niet bevoegd om dat nu door te geven. Dus dat zou ik nog even voor mezelf houden of overlaten aan de regering.
1: Ja. Maar even omtrent dat van die... samenwerken met het onderwijs. Hè? Zal het zo zijn dat er dan een agent een les zou moeten geven?
0: Ja, dat is
1: de bedoeling.
0: Dus daar, we hebben ook daarnaar gekeken. Hè? Maar er zijn verschillende ideetjes waarover we praten. Eén, we kunnen die agenten les laten geven, maar KPS heeft een tekort aan manschappen.
1: Ja.
0: Dus wij denken aan gepensioneerde leerkrachten.
1: Okay.
0: Toch? Een training geven aan zijn trainde trainers. Geven aan ze. We leren ze alles qua verkeerd. Waarom leerkrachten? Omdat ze al die pedagogische opleiding hebben. Ze weten precies hoe ze leerstof moeten overbrengen. Dus we denken daaraan om de mensen dan op te leiden tot verkeersdocenten of verkeersleerkrachten. En dan kunnen zij op het veld gaan.
1: Ja, ja.
0: Of we denken ook aan recentelijk, 2 tot 3 jaar terug, hebben we een laatste lichting gedraaid.
1: Mm-hmm.
0: Wanneer het gaat om die rijinstructeurs.
1: Mm-hmm.
0: En we hebben ook daaraan gedacht om die mensen te vragen om dan naar die verschillende scholen te gaan. En dan les te geven aan die kinderen. Omdat zij dan al alles hebben qua lesgeven en verkeer.
1: Maar dan moet je wel echt veel manschappen hebben. Hè?
0: Heel veel.
1: Want de scorelai.
0: Heel veel. Maar een ander ding is, hè, en kijk, in het, wanneer je beleid maakt, moet je innovatief en creatief denken. Hè? Ik weet het niet. Volgens mij was het die voormalige minister van Just Poller, om het ten goede. En toen zei ik van, wat we kunnen doen, is dat we die leerkrachten die al daar zitten, en ik heb eerder aangekaart dat van Basic Life Skill. Er is een leerkracht die zo'n vak heeft.
1: Ja.
0: Er is een leerkracht die tekenen geeft. Toch dat geven we 2 of 3 leerkrachten per school dan die training. En die leerkrachten zetten we in.
1: Ja.
0: Want die mensen zijn al op betaalrol van de overheid. Ja. En dan kunnen die mensen dan die verkeersmodules of vakken doseren.
1: Mooi, mooi.
0: Want eerder heb ik het ook aangekaart, hè. We gaan het incorporeren in die vakken.
1: Ja. Ik vind het interessant en ik kijk uit naar, naar vooruitgang. Ja. Ik kijk uit naar hoe de zaken zullen voortrollen de komende periode. Laten we bidden dat het inderdaad een autoriteit wordt.
0: Ja.
1: En dat de regering stappen onderneemt om dit officieel in te stellen als een autoriteit. We zijn aan het eind gekomen, want onze broeder hier zo, die moet ook naar een andere meeting gaan bij EGOV. Dus ik wil u hartelijk danken. Ik weet niet als u misschien nog even wat wilt zeggen omtrent het verkeer. Ik weet niet, de mensen een boodschap wil geven.
0: Ja, dus we verliezen heel veel mensen in het verkeer op jaarbasis. Dus ik denk dat die bewustwording nu aangewakkerd moet worden. En ik zeg het vaker, mensen. Het verkeer begint bij mij, het begint bij u. Dus als we ons aan de regels houden, weten we zeker dat het verkeer ietsje veiliger zal zijn. We weten dat infrastructuur aangepakt moet worden. We weten dat bepaalde dingen in place geplaatst moeten worden. Maar laten we samenwerken, samen kijken hoe we het verkeer ietsje veiliger kunnen maken. En dat weet ik zeker, want een onveilig verkeer zorgt ook ervoor dat we heel veel geld uitgeven. Dat is plus minus 150 miljoen tot 200 miljoen op jaarbasis dat we uitgeven. Want als je denkt aan AZP, mensen gaan daar, er worden medicijnen ingezet, doktoren ingezet. Dus we verliezen heel veel geld met de onveilig verkeer. Een ander ding is dat toeristen ook wegblijven. Want internationaal wordt het aangegeven hoe veilig je verkeer is. En ik zeg het vaak. In Suriname denken we na. Is dat theotakwantori daar? Ik vraag en dan. Modinkatori, dat moet een keer maken. Maar we moeten voor gaan denken.
1: Ik ben
0: iemand die voordenkt. En ik denk al naar 2028 met die oil en gas. Gelooft u mij? Weet je hoe druk ons verkeer zal zijn als dat ding echt van start gaat?
1: Dus we
0: moeten nu al gaan plannen wat we willen. Ja. En met die middelen die we zullen innen en middelen die we meer zullen krijgen, moeten we echt iets gaan doen. En ik denk ook gelijk aan infrastructuur. En misschien moeten we dan die middelen gaan koppelen aan onderwijs. En dan heb je dan gezondheidszorg, verkeer enzovoorts enzovoort. Dus we moeten voor gaan denken. En vooral in het verkeer met die grote trucks die langs zullen rijden enzovoorts enzovoort.
1: Dus
0: laten we kijken om het verkeer ietsje veiliger te maken. Laten we op elkaar letten. En de Almachtige daarboven, die zal ons de kracht en wijsheid geven om Suriname ietsje veiliger te maken.
1: Mooi zo. U heeft het gehoord van onze broeder Landveld. Hij heeft zijn bijdrage hier geleverd. En ik wil u hartelijk danken dat u tijd vrij heeft gemaakt. Ik wil u niet langer ophouden. Het is al momenteel 8:10. Ik wil u hartelijk danken voor het willen luisteren naar Radio Shalom. U luistert nog steeds naar 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Mijn naam is Ian Mourassim en ik dank u nogmaals voor het willen luisteren naar Radio Shalom. Blijf afgestemd en nogmaals een fijne, fijne luistertijd. Bye bye, groetjes, doei doei.

0: Is. Yo, ik ben Amelo Junnery Raymond en ik luister ook naar Radio Shalom.
1: Het is 8:00.
2: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot 6:30 via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.
3: Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek self-reliance.sr voor meer informatie.
4: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
5: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
4: Liefste tante Ascrivi, dan gooi ze weer mee in de acte jong. Als wat denk je nou niks te doen?
5: Je hebt niet dingen aanbesteld Rui.
4: Nou Sam, tante die zat ik om een phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
6: Wie are you?

0: Gi alla jublasinjang jum dena Wilhelmina Fastfood Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zetten nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing nyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
1: Hallo, ik ben Makela. Mies, love, shalom.

that's the privilege of your world. Yes, you

0: de nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiejaren vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
3: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig, maar money no sorry boy.
2: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
3: Hey, serieus Zoomie man, en hoe zit het met de terugbetaling?
2: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
3: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
2: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
4: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
5: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademarkt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
6: Is echt een aanrader.
7: Jij moet het ook proberen.
8: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.